0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hanta-virus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met de speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
10: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
0: Radio NL.

0: is Radio NL.
1: Hey jongens, kijk eens wie eraan komt. Op die trekker.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun nopjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Social Deal Restaurant Deals Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
8: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
0: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
10: Dit is

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Even overlaten.
5: Sst, ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Moet je kijken daar, leuke gast.
7: I know.
6: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
7: Is ook echt jouw type.
6: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo.
6: Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
10: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef

0: meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
1: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
2: Goedemorgen, het is 6:06 op de maandagochtend, 4 mei vandaag. We hebben weer een mooie dag voor de boeg met op dit moment wel code geel in het land. Dat vanwege dichte mist geldt voor heel Nederland, behalve de 3 noordelijke provincies. Daar is het code groen. Goed, kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag, want er staat 0 kilometer aan vertraging.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast van de... Ja, met als allereerste na 6 en muziek van Billy Dans en Mart Hoogkamer. Grappie sappie gaan we draaien.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
4: In mijn favoriete kroeg.

0: Jammer dan. Stef Eckels juist bij Radio NL. Een hele goede morgen. Het is 6:12. Op de maandag. En welkom. Welkom in misschien wel de allermooiste radioweek van 2026. Want dit is de week waarin het allemaal gaat gebeuren. De week waar we meer dan een jaar naartoe hebben geleefd. Ik heb eventjes de agenda erbij gepakt afgelopen weekend. Toen kwam ik tot het besef dat het vandaag op de kop af 1,5 jaar geleden is dat de grote gele vrachtwagen van Henk Weijgaard in ons bezit is gekomen. Ik heb ook nog een klein beetje mail verkeerd teruggelezen van hoe dat destijds ging. Het bericht dat er naar buiten kwam van: jongens, we hebben de vrachtwagen gekocht, het is gelukt en we kunnen hem gaan restaureren. Dat is dus op de kop af 1,5 jaar geleden. En leuk klein feitje, in dat mailtje stond: komende 3 maanden gaan we hem restaureren. Nou, daar zijn we dan. 547 dagen later, met andere woorden, 17 maanden verder. Maar dit is de week waarin het gaat gebeuren.
1: Goedemorgen, dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Aanstaande zaterdag, de grote dag, 9 mei, dan staan we in de lichtmis, bij de lichtmis, waar Henk Weijgaard dan zelf zijn grote vrachtwagen mag gaan onthullen. Wat een project, zeg. Hele week staan we in het teken van Henk Weijgaard met onder andere de Weijgaard Top 30. Daar later deze ochtend meer over. We hebben nog een kandidaat te bellen die ook nog kans maakt op het winnen van zijn vrachtwagenrijbewijs. Dat is ook niet niks. Dat zeggen we ook even tussen neus en lippen door. Dat gaan we later deze ochtend doen. Rond 7:45 gaan we iemand bellen. Wil je jezelf opgeven voor het winnen daarvan, dan kan dat via radionl.fm/vrachtwagen. Goed, kunnen wij even kijken naar het nieuws van deze maandag 4 mei. Het gaat over een witsnuitdolfijn. Die is namelijk aangespoeld op strand Egmond aan Zee. Dat meldt stichting SOS Dolfijn op Facebook gisteravond. Die werd gevonden door wandelaars. Hij is een zogenoemde strandvonder. Marco Snijders, die heeft hem gevonden. Dat is iemand die toezicht houdt op aangespoelde goederen en dieren. Hij zei: ik vroeg of het dier nog leefde, want dan is het urgent. Dat zegt Snijders. Ik heb direct actie ondernomen. SOS Dolfijn werd vervolgens gealarmeerd. En je weet hoe het al gaat. Iedereen op de been, iedereen wil gaan kijken. Andere zaken dan. Het debat over asiel ontspoort steeds verder. Dat meldt de NOS deze morgen. Het debat over asiel en migratie, dat ontspoort steeds verder. Dat zegt Sharon Dijksma. Ze reageert in een bericht op sociale media nadat gisternacht in IJsselstein het gemeentehuis en een aangrenzend theater werden vernield en agenten werden bestookt met vuurwerk. Sommigen schuwen de inzet van geweld niet om een politiek standpunt af te dwingen. Aldus Sharon Dijksma. Goed, dat voor het nieuws van deze maandagmorgen. Het is uiteraard ook de 4e van mei. Dat betekent 8:00 vanavond, 2 minuten stil. Ik zag de borden ook al langs de kant van de snelweg. Zoekt u een herdenkingsplaats, ga dan naar een P. Zoiets stond er. Toen dacht ik bij mezelf, zijn er serieus mensen die dan de auto langs de kant van de snelweg zouden zetten? Maar goed, daar wordt deze morgen dus al voor gewaarschuwd. Geattendeerd, zoek een P, zoek een parkeerplaats. Dat voor deze maandag 4e van mei. We kunnen beginnen. Goedemorgen. Hebben we er zin in vandaag?
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: En hier is een kamer vrij. Daarvoor Justin de Wild zijn cheerio. Het is 7:10. Een hele goede morgen op de maandagochtend. Weekend weer achter de rug. En we staan aan de start van een nieuwe werkweek. Met nu de spreuk van ons Ad. Ad, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Lars. Goedemorgen clubje. Het is vandaag 4 mei. En dat wel met een nieuwe spreuk. En die luidt... Het is geweldig om te weten dat je ouder wordt. Want dat betekent dat je meer tijd hebt om wijze beslissingen te nemen.
0: Ja.
1: Mensen, geniet nog van de nieuwe maandag en wel trusten.
0: Ja, zo is dat inderdaad, Ad. Wel trusten. Het is sowieso fijn om te weten dat je wijzer wordt. Tenminste, dat zeg ik zo vaak van mezelf, maar anderen vinden dat dan weer van niet. Maar dat tenminste, snap ik ook niet hoor. Maar...
2: Hoe je

0: hele goede morgen. Ook van Bram. Goedemorgen, Bram.
1: Morgen, Lars. Morgen, clubje, jongens. Dichte wereld hier in de polder bij ons. Alblas zo hard. Zit hij goed dicht van de meester eruit. Helaas, daar leuke we Steffi Echo.
0: Nou, dat hebben we toevallig gedaan deze morgen.
1: Kijk maar even welke dag hoor ik al. Aan je toe.
0: Ja, het is inderdaad mistig op veel plekken in het land. Daarvoor geldt dus ook code geel vanmorgen. Dus dat zal even opletten geblazen zijn. Klein wereldje. Wel een mooi hoe we dat altijd kunnen zeggen, hè. Gaan we naar Almelo. Koeno, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Hier Koeno Signatuur zitten. Ja, ja. Op 5 mei is mijn moeder 39 jaar overleden. Dus 4 mei ben ik altijd stil. Ik zoek altijd een parkeerplaats op of ik doe helemaal niks. Ja. Altijd een minuutje stilte. Ik zeg, mensen maken een mooie dag. Ik ga naar de koffiepot. Veel koffie, lekker rustig aan. En dan komt dat helemaal goed. Ik zeg groetjes. En tot morgen.
0: En tot morgen. Ja, dat is inderdaad een ding, Koeno. Kijk, mocht je het gemist hebben, we hadden het 10 minuten geleden even kort over het feit dat er nu op de borden langs de kant van de snelwegen staat. Wil je herdenken, zoek dan een P. Oftewel een parkeerplaats. En dus zat ik in mezelf te verwonderen. Zijn er dan mensen geweest die hem gewoon langs de kant van de snelweg zetten? Die zeg maar, dan de vluchtstrook parkeren? Denk ik, hier sta ik, maar zoek inderdaad van de volgende dan eventjes een parkeerplek op. Tenminste, dat zou mijn gedachten zijn geweest. Maar het staat er vast niet voor niks, hè. Dat is ook iets wat we voorop moeten stellen. Gaan we naar Lelystad. Goedemorgen, Marcel.
3: Goedemorgen, Lars. En natuurlijk goedemorgen iedereen die lekker wakker is en luistert. Nou, ik ga deze nieuwe week in. Vrijdag zijn we begonnen onder de nieuwe naam van het taxibedrijf. Ja. Ja, Vloedtax bestaat niet meer, mensen, dus helaas. Dus vanaf nu rijden we onder de vlag van Doornbos. Dus mensen, ik zou zeggen allemaal een hele goede dag. En ik ga kijken wat deze hele week gaat brengen. Ja, er zijn hier en daar nog wat opstartprobleempjes, zoals je weet, bij een overname. Maar goed.
0: Is altijd zo.
3: Alles wint, alles hangt en precies, alles gaat.
0: Ja.
3: Dus ik zou zeggen, mensen, allemaal vanuit dit soms, nou ja, trieste Lelystad, een fijne dag geweest. Later.
0: Ja. Zonnige, nou ja, trieste Lelystad. Ja, goed.
4: Ja, goedemorgen, Lasje en alle luisteraars. Een hele goede morgen. Ja, het was weer maandag, hè. Jawel. Ik heb een mooi weekje vrij gehad, dus dat ging weer mooi. Lekker weekje, Callenzoog. Maar dat is ook zo voorbij, hè, zo'n weekje. Maar ik heb een mine voor vandaag. Een mine van Jannes, een mooie oude klapper. Van Casablanca naar Napoli. Mijn hart zegt dat ik jou ooit weer zie. De tijd ging voor ons zo snel voorbij. Maar in mijn gedachten ben jij bij mij.
0: Ja.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staacaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en staacaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
19: Voel me rijk.
12: als een kooi.
19: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
3: Nou, vandaag best wel een mooie dag. In de ochtend eerst nog dichte mist. Daarvoor is dan ook code geel afgegeven en geldt voor alle provincies behalve de drie noordelijke. Vanmiddag is er landinwaarts, dan af en toe zon en ontstaan er vooral in het zuiden, midden en het oosten enkele buien. Temperatuur vandaag tussen de 12 graden op de Wadden en 20 in het zuiden. Dan gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is druk met een Nederlands cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Het ligt nu aan de zuidwestkust van Afrika. Drie passagiers zijn overleden, onder wie twee Nederlanders. Waarschijnlijk door het virus. Aan boord zijn nog meer Nederlanders. Hoe het met hen is, is niet duidelijk. Zeker is wel dat twee bemanningsleden ziek zijn. In Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier wordt door SOS-dolfijn naar een opvang gebracht en daar gaan ze kijken hoe ze hem kunnen redden. Het komt niet vaak voor dat zo'n dolfijn hier aanspoelt.
3: Iets over 6:30, we gaan naar de verkeersinformatie. Erwin, goedemorgen.
23: Goedemorgen Lars, alles goed met jou?
3: Alles fantastisch van mij, ik heb een lekker weekend gehad.
23: En je hebt een leuke baan.
3: En ik heb een leuke baan, en jij ook.
23: Ja, ik ook, ja.
3: Toch?
23: Inderdaad.
3: Ja.
23: Mag het een keertje leuk zijn?
3: Nou, nou. Oh. Dat dacht ik.
23: In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Dat is ook een realiteit. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staan er dagelijks file tussen afrit A van Hoorn en Purmerend. Een kwartier is de vertraging. Dat is de meeste vertraging van heel Nederland. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht valt op de file bij Papendrecht 3 kilometer en 4 kilometer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Dus Hellevoetsluis en afrit Brielen staat een file van 4 kilometer. Een flitser.
3: Oh.
23: A50 Os richting Arnhem tussen Valburg naar de A15 richting Rotterdam en Heteren snelheidscontrole. Mobiele flitser bij hectometerpaal 157,6. 9, andersom.
3: Andersom. Dat is ook onhandig op de kop in de auto zitten.
23: Nou ja, we zijn net begonnen.
3: Dat is ook waar. Dag Erwin.

0: dus bij dit liedje krijg ik het gevoel dat dit zeg maar het afscheidsliedje is of zo, weet je wel. Mensen, ik heb goed geboerd. Ik ga er van tussen. Iedereen nog een hele fijne dag.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: En dat mevrouw dan gewoon vertrekt naar Amerika. He, daar heeft ze namelijk al een tijdje gewoond. Maar ja, wie zal het weten? De tijd zal het ons leren. Het is bijna 6:15 op maandagochtend, de 4e van mei. En normaal gesproken is 6:15 de cue voor Tini van de receptie. Want dan mag onze eigen Tini van de receptie namelijk onder de douche. Ja, dat klinkt ook alsof we haar regels opleggen. Maar 6:15 stapt ze altijd al onder de douche bij ons in het ochtendprogramma. En dan zingt ze heel mooi een liedje voor ons elke morgen. Maar deze week heeft ze even een weekje vrij. Het is sommige delen van het land toch een soort van meivakantie. Dus ze mag even wat uitslapen. Ze mag wat later op een zaak komen vandaag en morgen en de dagen daarna. Dus hebben we daarom wat anders in petto. Omdat het natuurlijk de Henk Wijngaardweek is, hebben wij veel rondom Wijngaard en rondom vrachtwagens. We hebben uiteraard de Wijngaard Top 30, waar we later deze morgen mee mogen beginnen. Maar we hebben ook het complete Wijngaard prijzenpakket. Met daarin de cap, wat stickers, dat boek met het complete restauratieproject erin. De sjaal, het waantje en 4 kaarten voor aanstaande zaterdagavond. In een donders dikke tent staat Henk Wijngaard dan 1,5 uur lang op te treden. Het is een beetje het jubileumconcert van Henk Wijngaard. Daar hebben we ook 4 kaarten voor. Kan jij dus heen gaan aankomende zaterdag. En het is best wel simpel om daar kans op te maken. Het enige wat je even hoeft te doen is te bellen naar de studio. Dat mag nu op 088-0200-100. Hebben wij wat anders voor je. Dat is namelijk een oud spelletje.
3: Een van je tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik.
4: Voor welk vrachtwagenmerk is dit geklik?
0: Nou, meest korte titel voor een radiospelletje ooit bedacht. Van je tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik. Welk merk vrachtwagen is dit geklik? Je hoort zometeen de klingelateur, de klingnoteur. Het geluid wat dus bij het knipperlicht hoort. En daar kan jij dus een merk vrachtwagen aan herkennen. Als je denkt dat kan niet, let maar op. 088-0200-100. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
5: Hey, goedemorgen met Henk.
0: Henk, Henk, goedemorgen. Henk, denk jij het aan te kunnen voor het vrachtwagenmerk?
5: Ik denk het wel.
0: Oké, dan goed luisteren. Bij fout antwoord gaan we naar de volgende, Henk.
5: Oké.
0: Nou.
5: Nou, dit is een dag.
0: Dat is helemaal goed, ja! Henk in één keer goed. Ja, er staan mensen ons nu glazen gaan te kijken. Hoe kan hij nou weten dat het een DAF is? Maar je herkende hem meteen.
5: Ja. Dat was niet moeilijk gedaan.
0: Goed zeg. Aanstaande zaterdag ben je bij het jubileumconcert van Henk Wijngaard. Gefeliciteerd, Henk.
5: Hartstikke mooi, bedankt, man.
3: Een van je tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik. Van welk vrachtwagenmerk is dit geklik? De vrachtwagenchauffeurs.
6: Ik doe het eruit!

0: was Henk. En Henk die zet eventjes op dag nummer 1 misschien wel het record neer voor het spelletje Tik-Tak-Tik. De allereerste ronde die meteen raak was. Het was de DAF vandaag. Ja, goed. Dan voor deze maandag morgenochtend nieuwe ronde, nieuwe kansen. Er komen ook berichten binnen via de app, onder andere van Jonas. Goedemorgen. Hoe kan je nou weten aan het knipperlicht welk merk vrachtwagen het is? Ja, dat is te herkennen. Dat is echt erg. Ik denk van mezelf ook dat ik het kan namelijk. Maar dat laten we even in het midden. Want dan zal je zien, dan ga ik precies nat op het moment dat het moet. Andere appjes aan Cor. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Cor voet zout en reurtje knooien hier. Ja, ja, ja. We gaan er weer tegenaan. Het is weer maandagmorgen. Ja, ja. Zeg, laten we eens even goed beginnen, Lars. Doe eens even een lekkere gouden ouwe van Holland Duo of zo.
0: Oh, mooi.
1: Iedereen geniet van de muziek van Radio NL. Lars van Dijk. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Andreas, goedemorgen.
2: Hey, Laske. Goedemorgen. Een clubje, goedemorgen. Nou, het is weer maandag. Dus ik hoop dat iedereen een goed weekend gehad heeft.
0: Ja.
2: Laske ook een goed weekend gehad, jongen.
0: Heerlijk weekend.
2: Nou, we kunnen er deze week weer tegenaan, hè. Gisteren even lekker een saunaatje gepakt. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een beetje regen erop en dan een bubbelbad. Oh, echt geweldig. Gewoon vaker doen we gewoon, hè. Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. Ciao de Baco, Rietiti en tot morgen.
0: En tot morgen. Dan zeiden wij altijd vroeger lekker in je blote zwans naar Bad Nieuweschans. Maar goed.
3: Hé hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er even een mooie ouwe bij gezocht van Armand. En daar valt natuurlijk ook genoeg van te draaien. En ook genoeg in de noemer vrachtwagen of truckersmuziek. Eventjes eerst wat anders van Armand, want dat later dat ga je vast nog wel wat meer horen deze week. En daar is alles behalve iets mis mee trouwens hoor. Uit opa's kast voor deze maandagmorgen. Wat het klootjesvolk wil weten, ook wel toepasselijk voor deze tijd.

0: wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: U spreekt met de firma Veldwijk.
3: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
2: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
3: Oh, en hebben jullie ook een website?
2: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
3: Jij verdient een prijs.
2: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Radio NL.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Radio NL vind je ook op Instagram.
9: /RadioNLFM.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
16: 1,5 uur lang met band.
15: Hier moet je bij zijn.
16: Radio NL.fm.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het treinboord, is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden.

0: geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
6: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
7: Dus

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Goed bouwen begint met goed materieel. ASF Visser. Komt goed.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
11: Goedemorgen, iets over zeven bij de ANWB zit Erwin de Hart deze ochtend. Voor de verkeersinformatie, Erwin, goedemorgen.
12: Goedemorgen, het aantal files is nog niet heel erg groot. En de files die er staan geven over het algemeen weinig vertraging. 11 kilometer file op de A12, Den Haag richting...

0: Utrecht. Dat is andere koek. Tussen Reewijk en de Meren heb je een half uur vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee auto's. De rechte rijstrook is waarschijnlijk nog een half uurtje dicht. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorinchem en Sliedrecht West 10 kilometer. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan is de linker rijstrook dicht. Op de A50 Arnhem richting Os. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Dan een flitser. Langs de A2 Eindhoven Maastricht 223,2. A15 Europoort Rotterdam 37,5. 8.
1: Dag Erwin.
0: Joop.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast van Dijk.
1: Net zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. En Yves Berendsen gaan we voor je draaien. Hoe zou het zijn geweest?
2: Dit is de muziek van

0: Hoe zou het zijn geweest? Yves Berendsen bij Radio NL. 10 minuten over 7 op de maandagmorgen. Goedemorgen. Het weekend weer achter de rug. En code geel deze morgen in het land vanwege dichte mist. 3 noordelijke provincies ontlopen die dichte mist. Kleine wereld op sommige plekken. Later vanmiddag dan wel weer kans op wat zon trouwens hoor. Maximale temperatuur in het zuiden vandaag 20 graden. In het noorden van het land pak een beet 14, 15 zoiets. Daar mag je het mee doen. Even een blik op het nieuws van deze maandag. Voordat wij naar de twee liedjes gaan in het keuzemoment van vandaag. Het gaat over de vastzittende schepen in de straat van Hormuz. Trump die gaat naar eigen zeggen ervoor zorgen dat de VS de vastzittende schepen gaat wegleiden. Dat heeft hij afgelopen nacht bekendgemaakt op zijn eigen social media platform, Truth Social. De operatie met de naam Project Freedom heeft als doel om schepen te verplaatsen die niets met het conflict te maken hebben. Dit gaat dan vandaag ook direct van start. Hij stelde in zijn aankondiging dat het gaat om een humanitaire actie. Op veel schepen zou ook een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Trump waarschuwt Iran om zich ook niet met die operatie te bemoeien. Als het humanitaire proces op welke manier dan ook wordt belemmerd, zal daar helaas krachtig tegen opgetreden moeten worden. En dan wordt er daarna gedacht aan een schending van bijvoorbeeld het staakt het vuren. Andere zaken, ander nieuws voor deze maandag. Het gaat bijvoorbeeld over Utrecht. Daar doet de rechter om 12 uur vanmiddag uitspraak in het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen de KNVB. NAC vindt namelijk dat het competitieduel tegen Go Ahead Eagles moet worden overgespeeld, omdat de club een speler in het veld had staan die niet speelgerechtigd was. Wat was nou aan de hand? Er was iemand die had een werkvergunning nodig als ware van Go Ahead. Had hij niet. Dus hij was eigenlijk niet speelgerechtigd. Nou, vanmiddag om 12 uur zal de rechter daar dan dus uitspraak in gaan doen. Andere zaken, de rechtbank in Den Haag die houdt om 11:30 een pro forma zitting in de zaak tegen een man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Die man die zou 2 hakbijlen hebben gehad met onder meer de naam Alexia daarin gekerfd. Een andere hele rare enge woorden. Daar vandaag dus de pro forma zitting. Ja, en op de Dam in Amsterdam vandaag uiteraard de nationale herdenking op deze 4 mei om 8 uur vanavond is heel Nederland 2 minuten stil. Ter nagedachtenis aan alle mensen die omgekwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in andere plaatsen wordt er een herdenking gehouden. Zo is in Kamp Westerbork bijvoorbeeld een herdenkingsdienst. Vind ik altijd een mooi iets. Bij ons in het dorp heb je ook een standbeeld dat gaat voor de vrijheid. Daar staan dan ook altijd mensen. Is ook zo'n herdenkingsdienst. Vind ik een mooi ding. Maar ik heb tot nu toe altijd op de bank thuis zeg maar die 2 minuten stilte doorgebracht. Maar misschien dat dat nog een keer een idee is. Goed, dat voor vanavond dus. 8 uur. Gaan wij nu eerst naar 2 liedjes in het keuzemoment van vandaag. 2 leuke liedjes, 2 mooie oude liedjes. Keuze A voor Willy Sommers met Hoogtij.
1: Het is hoogtij.
0: Het is gezellig.
1: Wanneer de vloed het hoogste staat. Het is hoogtij, wanneer je hart het snelste slaat.
0: Hoogtij van Willy Sommer staat deze morgen op keuze A. Daar mag je op stemmen door middel van een A'tje of een B'tje. Of is er een A'tje voor hoogtij, een B'tje voor ik droom elke nacht van jou. Een mooi pingeltje van Kenny.

0: keuze A voor Hoogtij van Willy Sommers. En keuze B, ik droom elke nacht van jou, van Kenyon Henk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Vandaag wordt het een beetje.
0: Ja.
1: Ahoy.
0: Nou, was te voorspellen. Henk die woont zelf in Volendam namelijk.

Frank van NNN toen de euro nog een gulden was. Daarvoor wil ik Alberti. Met haar liedje Ome Jan. Het is tijd voor het keuzemoment van vandaag. Daar zitten we middenin. Jouw stem is welkom via de app van Radio NL. Door middel van de letter A of de letter B door te sturen. Dat mag een tekstberichtje, een audio-appie, een foto of een andere creatieve wijze waarmee jij jouw stem kan duiden. Keuze A voor Willy Sommers en Hoogtij. B ook voor een mooi liedje voor Kenyon is dat. En ik droom elke nacht van jou. Aatje of een beetje is dus welkom. Gooien wij zometeen alles op een grote hoop, zeg maar, om het even wat minder sexy te vertellen. En dan gaan we kijken welke de meeste stemmen krijgt. En dat liedje, dat gaan we dan draaien. Keuze A voor dit liedje van Willy Sommers, Hoogtij.

0: Keuze A voor Willy Sommers, keuze B voor Kenyon. Welke van de twee mag het worden? Jouw voorkeur is welkom via de app van Radio NL. Letter A of letter B? Het is een A'tje voor Patrick vanuit Aarle-Riksel. Goedemorgen, en voor mij keuze B zegt Frans dan. Frans vanuit Delft, een appje van onze Flora-flitser.
1: Keuze B.
0: Staat genoteerd. Keuze A voor Luc van het Anna Paulona. Een A'tje voor Gunther vanuit België, natuurlijk. En B voor Kim uit Zutphen. Goedemorgen. Starten de week met keuze A vandaag, zegt Mark uit Asten. Het is een beetje voor Annie uit Boven Karspel. Jan Jelle uit Zuid-Laren. Goedemorgen. Voor mij een beetje. Een beetje voor Volkert uit Kaatsheuvel. Goedemorgen. Keuze A voor Johan uit Uithuizer. Meden. Henny uit Deventer. Ik ga voor keuze B. Ik ga voor Kenyon vandaag. Een B ook voor Jolanda uit Andels. Een B voor Willem uit Zuid-Laren. Hardy uit Horen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, doe maar een
0: aantje,
2: Lars.
0: Een aantje, ja. Hardy heeft zijn telefoon op de kofferbak, in de kofferbak liggen. Dat praat ook lastig. Johnny Boy, goedemorgen.
3: Morgen, Lars, voor mijn keuze A, Willy Sommers.
0: Willy Sommers, ja. Een beetje voor Ricardo vanuit Zutphen. Dan is het een beetje voor Erik vanuit Roosendaal. Keuze B voor Hans, het Eck en Wiel. Rolf uit Kasteren, die gaat voor Kenyon. En dat is hem dan volgens mij ook geworden. Kopie Grote Broek, ja, dat ondersteunt hem alleen maar. Keuzemoment van vandaag is niet voor Willy Sommers. Misschien dat we nog een andere Vlaamse troef mogen gaan draaien vandaag. Daarna winnetje of zo, daar is ook nooit wat mis mee. Keuzemoment is vandaag gewonnen door Volendam, door Kenyon.
4: Speelt

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
3: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig gaan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
18: In de webshop Henk Wijngaardstickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
19: Voel me rijk, als een kooi.
20: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
23: Het is nog mistig in het land. Code geel geldt daarvoor tot 8 uur deze ochtend. Dan lost de mist vrij snel op. Volgende periode met zon. Vanmiddag landinwaarts de grootste zonkans. In het midden en het oosten de grote kans op buien. Bij die buien is plaatselijk onweer mogelijk. Temperatuur zo'n 12 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden van het land. Morgen houden we het niet overal even droog. Morgenmiddag in het zuiden en het oosten meeste kans op regen. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De reder van een Nederlands cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan. 3 passagiers, waaronder 2 Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan bij de westkust van Afrika. Aan boord zijn ook Britten en daarom is de situatie op het schip ook nieuws in Engeland. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al hebben opgelopen voor ze aan boord gingen. En problemen bij de NS. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen door een seinstoring bij Moordrecht. ProRail weet nog niet precies wanneer het is opgelost. Tot die tijd rijdt de NS met bussen.
23: Oké, dan de verkeersinformatie. Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
25: Goedemorgen Lars. Het aantal files vanochtend niet groot. Vergeleken met andere ochtenden. Dat komt natuurlijk omdat een deel van Nederland nog steeds geniet en danst vanwege de meivakantie. In het middenwesten en zuiden van het land komen mistbanken voor. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel. 4 kilometer file door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook die is dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar heb je de meeste vertraging tussen Reewijk en de Meren. 12 kilometer file. Een half uur vertraging. Er wordt aangewerkt. De rechterrijstrook is vooralsnog afgesloten. De A15 bij Hardingsveld-Giessendam richting Gorinchem is weer vrij. De file is bijna opgelost. Er worden nog flitsermeldingen gedaan. A1 Amersfoort Amsterdam 35,0. De A2 Eindhoven Maastricht 223,2. En de A50 Eindhoven Os 110,4. Het wordt wel steeds beter. Het was 5.
23: Het was 5. Dag Erwin.
25: Dag. Radio.

0: favoriete kroeg Holland en Nieuw van Gino Graus deze week.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met het dobbelspel van deze maandagmorgen. We hebben de dobbelsteen in de welbekende mok. En we gaan eens even kijken naar de mogelijkheden van vandaag. Daarna dan geven we het aan jou. Keuze op nummer 1 deze morgen in de categorie hoogte. Bij nummer 2 zoeken we een liedje dat gaat over rijden. Dus dat mag alles wat daarmee te maken zijn. 3 is horen. Bij nummer 4, dat is een oude categorie die we een klein beetje een twist hebben gegeven. Trouwen. Trouwen op nummer 4. 5 is nog een keer dobbelen. Bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter D. We gaan kijken wat het mag worden vandaag. En daarna mag je er een liedje mee verzinnen.
2: Oeps.
0: Daar gaan we. Het is nummer 5. Wacht even hoor, dat is onhandig. Even. Nummer 4 vandaag. En dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie trouwen. Daar zijn er genoeg van gemaakt natuurlijk.
3: Naar

0: Jannes en zijn ga dan naar voor de miljonairs en Marlena. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie trouwen. Daar komt de bruid. Jouw liedje is welkom via de app van Radio NL. Wat mag het zijn? Zo kwam er een suggestie van... even kijken, Mark was dat. Mark die woont in Andelst en die komt met een liedje van Joe Valley. Zeg je misschien niet zo gauw wat deze, maar hij is wel leuk. Later trouw ik met mijn juf.
1: Later trouw ik met mijn juf.
0: Ja.
1: Dat zei ik reeds als kleuter op de school.
0: Ja, mooi. Liedjes in de categorie trouwen zijn welkom via de app van Radio NL. Zoals deze.

0: En in de week van het jaar, de Henk Wijngaardweek van het jaar, wordt er veel gedacht aan een sneeuwwitte bruidsjurk natuurlijk.
1: Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk.
0: Onder andere door Hans het aan Dijk.
1: Nooit gedragen, geen enkele keer.
0: Mark uit Asten, die kwam met een sneeuwwitte bruidsjurk. Arie uit Amersfoort. Lasse vanuit Epen. En dan hebben we ze nog lang niet allemaal gehad. Yvonne uit Grijpskerk. Kylie Arne Riksel. Maar goed, dat is even een greep uit mensen die inderdaad de sneeuwwitte bruidsjurk in hebben gestuurd via de app van Radio NL. Maar we hebben natuurlijk de Wijngaard Top 30 later deze morgen. Dus ik zal deze daadwerkelijk met pijn in mijn hart even moeten parkeren. Andere liedjes die te maken hebben met trouwen. Wat dacht je van Wimmy Bouma?

De ring die jij draagt, het dobbelspel van vandaag, staat dus in de categorie trouwen. En jouw suggestie daarvoor is welkom via de app van Radio NL. Eens even kijken wat het dan zometeen nog mag gaan worden. Nou, eerst de suggestie van Kevin vanuit Volendam. Die gaat voor een liedje van de Formers. Eentje die we ook zagen binnenkomen van Geert uit Drachten. Maar die ging voor de uitvoering van Lucas en Gea. In de categorie trouwen hebben we het over Ik zal dansen op je bruiloft. Ja, mooi liedje.

0: ook deze zagen we meerdere malen binnenkomen. Frank en Mirella.
1: Verliefd, verloofd,
0: goed.
1: Het komt gewoon omdat je van me houdt.
0: Ik zie ook dat we een klein beetje vaart moeten gaan maken. Dus we mogen de klok gaan luiden. Precies. Dobbelspel van vandaag in de categorie trouwen. En we sluiten hem af met de suggestie van Pieter. Pieter die woont in Muntendam. Nou, dus we er goed in Muntendam. In de categorie trouwen gaat hij voor het nieuwste liedje van Jan Biggel.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: direct in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Schrijf krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
6: Anderhalf uur lang met band.
5: Hier moet je blij zijn.
6: Kaartverkoop, radionl.fm.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Te groot bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
12: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Zo je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Geef jouw thuis sfeer met Karwei.

0: Karwei, maak het mooier.
1: Amsterdam!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amsterdam!
3: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
4: Goedemorgen, iets over 8 bij de ANWB, Erwin. Erwin, goedemorgen.
5: Ja, ik ben Erwin en ik werk bij de ANWB. Ik lees files en het zijn er minder dan anders. Dus ik heb best een leuke ochtend. Ik hoop u ook. Op de A10 Koenplein richting Knoop het Amstel. Wel 8 minuten vertraging nu. Dus Amsterdam de basis en Amsterdam Buitenveld. 5 kilometer file door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Rotterdam. 11 minuten vertraging tussen Gorinchem en Houdingsveld Giessendam. Op het A20 Gouden richting Hoek van Holland. Een kwartier vertraging tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopertebrechtseplein door een ongeluk 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A28 Zwolle richting Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid 4 kilometer file en naast 10 minuten vertraging. Dan gaan we een flitserspel spelen. Ik hoop dat het dit keer wel lukt. A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 35,0. A2 Eindhoven Maastricht 223,2. A16 Breda richting Rotterdam 59,2. 5.
4: Dag Erwin.
5: Hoi.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Naast van Dijk. Ja, en zometeen mogen wij gaan bellen voor een nieuwe kandidaat voor het winnen van zijn of haar vrachtwagenrijbewijs.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
7: In mijn favoriete kroeg.

0: Fleming samen met Meteor en Niet Nodig, zojuist bij Radio NL. Deze maandagochtend, goedemorgen.
1: Hey, Lassie. Goedemorgen.
0: 12 minuutjes over 8, 4 mei is het vandaag. Vanavond de herdenking. En dat gebeurt traditiegetrouw op de Dam. Dam in Amsterdam. Maar dat monument dat op de Dam staat is besmeurd met rode verf. Op beelden van een camera dat daar hangt en livestreamt is het dus inderdaad te zien dat schoonmakers zich daarmee druk houden deze morgen. Vanochtend zal dan dit gebeurd moeten zijn. Op het monument staat ook genocide. Dat hebben ze daar beklad met rode verf. Andere zaken, ander nieuws voor deze maandag, de 4e van mei. Het gaat over zelfrijdende auto's. In Californië is er namelijk gedoe. Inmiddels horen ze daar bij het straatbeeld zelfrijdende taxis die je gewoon kan oproepen, waar je kan instappen en dus niemand achter het stuur zit. Maar wat moeten agenten als hun auto een gevaarlijke of verboden manoeuvre uithaalt terwijl er niemand achter het stuur zit? Want hey, wie geef je dan de bekeuring? Er zit natuurlijk niemand achter het stuur die die bekeuring in ontvangst kan gaan nemen. Nou, ze zijn erover uit. Ze sturen namelijk de bekeuring gewoon op naar het bedrijf dat achter die wagens zit. Strenge wetgeving moet aanhoudende problemen met deze auto's gaan verminderen. Zo ging er laatst nog een filmpje min of meer viraal. Tijdens een stroomstoring stonden al die wagens namelijk midden op een kruispunt. De Californische dienst voor motorvoertuigen komt dus met nieuwe regels. Voortaan sturen ze de vermaning gewoon naar de fabrikant. Bedrijven zijn daarnaast verplicht om binnen 30 seconden te reageren op oproepen van de hulpdiensten. In diezelfde stad klaagden bewoners dat midden in de nacht een oorverdovend kabaal losbarstte als de taxis hun toegewezen parkeerplaats allemaal tegelijkertijd verlieten en de veiligheidssystemen op hol sloegen. Nou, je moet het maar willen, hè? Andere zaken voor deze maandag. Zometeen mogen wij gaan bellen voor het vrachtwagenrijbewijs. Mocht je toevallig afgelopen week vakantie hebben gehad en denken, waar hebben zij het over, vrachtwagenrijbewijs? Ja, je maakt daar daadwerkelijk kans op. Van proefles tot eindexamen, alles wat voor je geregeld. Je kan jezelf aanmelden via radionl.fm/rijbewijs. Dan moet je er wel gauw bij zijn, want morgen mogen we namelijk de allerlaatste kandidaat gaan bellen. Aanstaande woensdag is dan de dag van de proefexamens. Dan komen hier 5 kandidaten die hun proefexamen mogen gaan afleggen. En degene met de meeste punten die wint zijn of haar rijbewijs. Zometeen gaan we bellen voor kandidaat nummer 3.
2: Als ik het anders zou doen, wat zou je dan doen?
0: Kandidaat nummer 4. Ja. Dat is lastig, dat tellen, zeg je.

0: als toen.
1: Jungle Wagner, als ik het anders zou doen. We mogen gaan bellen voor het vrachtwagenrijbewijs. Deelnemer nummer 4. 1, 2, 3, 4. Eens even horen.
2: Hallo, met Kevin.
1: Hey, Kevin. Goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Kevin, alles goed?
2: Ja, een beetje kouder, maar... Ondanks dat gaat alles goed.
1: Beetje verkouden, hè? Weekend weer achter de rug, hè, Kevin? Lekker weekend gehad ook trouwens?
2: Ja, zeker. Jullie ook?
1: Zeker, lekker. Ja hoor, goed dat je het vraagt.
2: Kijk.
1: Hey Kevin, het is maandag 4 mei. Ik denk dat je enigszins door hebt waarvoor we bellen, of niet, Kevin?
2: Zo'n klein beetje wel, ja.
1: Klein beetje, ja. Afgelopen tijd heb je het vaak kunnen horen. Je mag jezelf opgeven voor het winnen van je vrachtwagenrijbewijs. En we zoeken kandidaat nummer 4. Kevin, als ik even een paar vragen mag stellen. Wat je namelijk vaak ziet is dat mensen die voor hun vrachtwagenrijbewijs willen... of al op de vrachtwagen zitten, dat ze dan ook in de familie terugzien. Is dat bij jou ook zo toevallig?
2: Ja. Mijn vader doet het. Nou, mijn oom doet het. Nou ja, mijn opa deed het.
1: Nou, ja. Dus... Dan is het
2: wel aardig in de familie.
1: Beide met de paplepel ingegoten, kan je zeggen, Kevin.
2: Nou, zoiets wel.
1: Ja. En je huidige situatie dan? Want je klinkt nog jong, als ik vragen mag. Hoe oud ben je?
2: Nou, jong. Ik ben 29.
1: Nee, ja. Nou ja, goed. Jong van geest misschien dan. Maar wat doe je nu dan voor werk? En wil jij ook vrachtwagenchauffeur worden dan?
2: Ik ben momenteel als pakketbezorger en ik wil heel graag op de vrachtwagen wat hogerop zitten.
1: Ja, goed ja, letterlijk en figuurlijk hogerop dan.
2: Ja.
1: Kevin, we mogen jou verblijden, want je bent kandidaat nummer 4, maar gefeliciteerd.
2: Nou kijk, dankjewel, fijn te horen.
1: Aanstaande woensdag is de dag dat er proefexamens worden afgenomen bij de studio van Radio NL. En jij bent daar welkom. Vraag nog even in je familie naar, even voor wat tips of zo. Dat kan je misschien wel gebruiken woensdag.
2: Ja, misschien wel.
1: Ja, top man. Hey Kevin,
2: yes.
1: Tot aanstaande woensdag.
2: Yes, goed. Tot woensdag.

0: En dan wordt het nu spannend, want morgenochtend, 7:15... dan mogen we gaan bellen voor de allerlaatste kandidaat. Heb je je nog niet opgegeven voor het winnen van een vrachtwagenrijbewijs, dan kan dat nog snel via radionl.fm/rijbewijs. En wie weet bellen we jou morgenochtend, kom je ook op de vrachtwagen te zitten.
1: Het voelt als een droom. Is dit echt? Doe ik dit al zoveel jaar? Ik vraag me wel eens af.

0: dit is mooi.
1: Hé hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Dat was er eentje van de Willio's. En een meisje zoals jij. Daarvoor nog Wolter Kroes bij Radio NL. 9:05 op de maandagmorgen. En we zijn deze week begonnen aan een bijzondere week. Aanstaande zaterdag is namelijk de dag dat de grote gele vrachtwagen daadwerkelijk tentoongesteld mag gaan worden. De grote vrachtwagen van Henk Wijngaard, die Henk zelf vanuit zijn woonplaats Emmen naar de lichtmis komt rijden. En jij bent welkom. Bij de lichtmis mag je gewoon even aankomen. Even op de Bonnevoy die kant op, zeg maar. En dan mag je daar met de vrachtwagen een foto, dat soort dingen. Eerder vanmorgen even kort over gehad. We hebben namelijk ons onderzoek gedaan afgelopen weekend. Ik had even een paar loze uurtjes, zeg maar. Het is vandaag dus op de kop af 1,5 jaar geleden dat die vrachtwagen bij ons in het bezit kwam. En daar heb ik toen een mailtje van gevonden. Dat mailtje dat heb ik niet letterlijk voorgelezen, maar ik heb even één zin daar uitgepakt vanmorgen vroeg. Dat was namelijk in dat mailtje stond: de komende 3 maanden zal deze wagen gerestaureerd worden. Of in ere hersteld worden. Nou ja, goed. Hij is zeker in ere hersteld. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar die 3 maanden, dat is een klein beetje langer geworden. We zijn inmiddels 17 maanden verder. Maar aanstaande zaterdag is dan die dag dat hij daadwerkelijk rijdend en wel richting de lichtmis gaat. En rijdend en wel, dat is iets wat we dus 17 maanden geleden echt niet durfden te zeggen, hoor. Zo. Dat voor aanstaande zaterdag. Deze week staan we de hele week in het teken van Henk Wijngaard. Met over ongeveer een 20 minuten de aftrap van de Henk Wijngaard Top 30. De 30 beste liedjes van Henk. Hier is de Akda en de Munnik bij Radio NL. Ren, Lenny, ren.

0: voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Dit is Radio NL.
2: Radio NL.
3: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwart-wit te zien op zoveel dressen. Waarom zou ik mijn vuur dan blussen?
4: Radio NL.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: We gaan op zoek naar pellets.
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
21: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
22: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
25: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
26: Voel me rijk als een koning.
0: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Vanochtend lost de mist boven land snel op. Er zijn verder veel wolken, maar af en toe breekt het zonnetje even door. Vanmiddag vooral in het zuiden, midden en het oosten van het land kans op enkele buien. Hierbij is plaatselijk ook een klein beetje onweer mogelijk. Temperatuur vandaag maximaal 20 graden in het zuiden van het land. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Op het monument op de Dam zit rode verf, waarmee onder meer het woord genocide is geschreven. Vanavond is de dodenherdenking en schoonmakers zijn bezig om de verf weg te halen. De politie houdt de omgeving in de gaten. Er zijn nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. En het treinverkeer is in sommige delen van het land ontregeld door een seinstoring tussen Utrecht en Den Haag. Daar rijdt helemaal niks nu. De NS zet bussen in op dat stuk.
3: Oké, dan dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het wordt minder druk en het was al niet zo bijster druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn het de werkzaamheden die zorgen voor file tussen Roelevaar en Zweden knooppunt Bad Hoeverdorp. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam, 5 minuten bij knooppunt de Nieuwe Meer. A10 Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Luisterrijk, 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt de Brecht. Plein 6 kilometer file. Door een ongeluk een kwartier vertraging. A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gorkum en Lexmond 3 kilometer file. 20 minuten vertraging. Is dat genomen?
3: Dat is genomen.
14: Oké, dan gaan we door met de flitsers. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Hectometerpaal 35,0. De A2 Eindhoven Maastricht 223,2. En dan A9 Amstelveen Alkmaar 53,
3: 4?
14: 4, dat is kappa.
3: Nou ja,
14: dat is volle bak. Geweldig, grandioos.
3: Kappa. Ik heb hier een mooi apparaat in de studio staan, Erwin. Dat is net wat voor jou.
14: Ik hoor al zoiets.
3: Ik heb hier een 27 MC langs de schermen staan. Ik kan hem even openzetten. Geweldig. Als het goed is, komt hij ook binnen op de mengtafel namelijk. Maar volgens mij,
14: ja. Ik hoor wel iets op.
3: We zitten nog net naast de frequentie. Oh, moeten we even mono maken, wat even. Zo, ja. Ja, we zitten nu op kanaaltje 14, maar ik moet hem nog even recht zetten zometeen.
14: Ja. Ja. Kan je die op een ander kanaal zetten, dat je mensen hoort praten?
3: Die kan natuurlijk. Ik kan, even, 16? Nee. Ja, goed.
14: 9 is noodkanaal, geloof ik.
3: Ik moet hem nog eventjes recht zetten. Ik kom hier nog een keer op terug, Erwin.
14: Veel plezier ermee. Ik kom er wel terug.
3: Dat, dat

0: Ja goed, dus even aan dat ding draaien zo meteen. Eens kijken of er nog wat meer geluid uit kan komen dan... Of... Komt vast goed. Zometeen dan ook de daadwerkelijke aftrap van de Wijngaard Top 30, boy.
1: Het ging te snel.

Pang en part-time verliefd bij Radio NL. Het is 9:15 op de maandag. De eerste dag van deze, zoals al eerder benoemd, bijzondere week. Want deze week staan we namelijk helemaal in het teken van Henk Wijngaard. Aanstaande zaterdag natuurlijk de dag, hè, 9 mei. De dag dat de grote gele vrachtwagen tentoongesteld mag gaan worden. En het jubileumconcert van Henk die avond. In een donders dikke tent. Alles is nog even samengevat op radionl.fm. Daar kan je namelijk alles vinden. Rondom 9 mei. Ja, en we hebben dus ook wat anders bijzonders. En dat is ook gewoon iets, daar zijn we gewoon trots op. He, dat mag je ook prima zeggen. Als je trots bent, dan mag je het uitspreken. Dat is de Wijngaard Top 30. De 30 liedjes die het meest gedraaid zijn bij Radio NL van Henk Wijngaard. Want Henk heeft er zoveel gemaakt. We hebben zelfs eventjes gesproken over het allemaal draaien van elk liedje. Elk liedje dat Henk gemaakt heeft. Nou, daar hadden we denk ik 3 weken geleden moeten beginnen, zeg maar. Maar we hebben er een top 30 van weten te maken. Op basis van, zoals dat dan mooi heet, de Airplay. Dat is dus inderdaad hoeveel zo'n liedje gedraaid wordt. En die top 30, die mogen we beginnen. Die mogen we aftrappen op deze maandag. En zoals je normaal gewend bent, draaien we ze alle 30 achter elkaar. Maar we hebben nog wat mooiers. Elk programma hoor je er namelijk eentje van die top 30. En zo langzamerhand tellen we af tot vrijdagmiddag de nummer 1 gedraaid zal gaan worden. En aan ons de eer om dus inderdaad die lijst van 30 af te mogen trappen met een bijzonder liedje. Een liedje dat je inderdaad minder vaak hoort dan de nummer 1. Maar een liedje dat uit alle liedjes die Henk Wijngaard gemaakt heeft wel tot de 30 meest gedraaide hoort. En dat is een liedje dat ook vaak wordt aangevraagd via de app van Radio NL. En het is eentje, misschien wel opvallend, met een iets minder hoog tempo. Nummer 30 in de Wijngaard Top 30. Een prachtig liedje, De Jas van Lisa.

lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckercheck. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem:

uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Fantastisch zitten. Jas van Lisa, nummer 30 in de Henk Wijngaard Top 30. De lijst die inmiddels daadwerkelijk is begonnen. Later deze ochtend bij teken nummer 29. En nu muziek van André Hazes junior. Dit is Deel van mij.
1: De

0: Zomerdans, Vincent bij Radio NL. Daarvoor André Hazes, junior. Al wil hij zelf dat we hem liever André Hazes noemen. Deel van mei. Het is 8:45. En daarmee komt het ochtendprogramma van vandaag tot zijn einde. Morgenochtend 6:00, dan melden we ons weer. En vergeet je niet op te geven voor het winnen van je vrachtwagenrijbewijs. Als je er kans op wil maken, dan heb je tot 8:00 morgen vroeg. Je kan er maar beter gauw bij zijn. Zometeen teken met werk en uitvoering. Tot morgen.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: U spreekt met de firma Veldwijk.
6: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
5: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
6: Oh, en hebben jullie ook een website?
5: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
6: Jij verdient een prijs.
5: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Bouwen is topsport, want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
10: Anderhalf uur lang met band.
3: Hier moet je bij zijn.
0: radio.nl.fm.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgt het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren...

0: RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine, ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Woehoehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
16: 8:55 op de maandagochtend. Hartelijk goedemorgen, dit is Werk en Uitvoering. Wij gaan naar Den Haag en daar zitten deze ochtend Erwin de Hart. En die gaat ons vertellen waar het langzaamheid stilstaat en waar de controles zijn. Erwin, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Zo is het teken. En we zijn weer een week begonnen. En nog steeds is het op bepaalde plekken meivakantie. Dat zorgt weer voor een minder drukke spits dan gebruikelijk. Werkzaamheden bij Amsterdam geven file op de A9 Alkmaar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 3 kilometer, op de A10 Koenplein Amstel. Dus Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert richting Kloopend Amstel. 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. Op de A27 bij daar richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Kloopend Gorkum en Lexmond. De vertraging is ruim een kwartier. En het komt door een kapotte vrachtwagen. Kwartier vertraging ook op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij de A15, 4 kilometer. Dan de flitser, de A28 Zwolle-Groningen, hectometerpaal 101,2. A50 Apeldoorn-Arnhem 187,5. A58 Eindhoven-Tilburg 23,0.
16: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
17: Dat doen we.
16: Tot zo.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Vrolijkheid alom op de maandagochtend. En die gaan we in Werk en Uitvoering van start met René Schuurmans. Dit is Diep in Mijn Hart.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
19: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
18: Radio NL.

Zo is het. Een prachtig mooi liedje van Stef Hekkel. Genieten zonder spijt. Haal eruit wat erin zit. En als je dan het clipje ziet, dan is er een en al vrolijkheid. Want ja, niemand heeft echt het programma van het leven. Van wanneer gaat het eindigen? Wat gaat er allemaal op je pad komen? En dan is het gewoon alles doen. En dan genieten zonder spijt. Stef Hekkel, mooi liedje. En we weten dat Stef natuurlijk de nieuwe plaat uit heeft met Harry Vermeegen. Dat alles voor de Oranjefeesten. En in het kader van de WK die voor de deur staat. Later Max nog op het circuit van Zandvoort. We hebben best wel veel te vieren. Een Tour de France die misschien nog mogelijkheden geeft. En daar is dat liedje van Harry en Stef voor te gebruiken. En later deze maand zullen beide heren hier aanschuiven in de studio om over die plaat te praten en om iedereen in die stemming te krijgen. Nu maandagochtend, het begin van een nieuwe werkweek. Voor sommigen nog vakantie en voor de diehard hardwerkende Nederlander is er gewoon muziek op de radio. En die is vrolijk, kan ik je bij deze zeggen, want wij zijn de leukste en de gezelligste van heel Nederland.

0: even voorbij gekomen bij Pascal. We gaan straks een Wijngaardpakket weggeven. We gaan een liedje draaien, de Henk Wijngaard top 30. Kortom, een vrolijke maandagochtend en dat aan de start van een nieuwe week. We gaan beginnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit is Werk in Uitvoering.

We hebben het kort geleden al eens over goede openingzinnen gehad, waardoor je de liefde van je leven tegen zou kunnen komen. Maar dit is er ook eentje natuurlijk, maar dan een oudje uit de jaren 70 vandaan van Danny Cardo. Jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: Radio NL.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons Oude Kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe!

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want

0: tikkie anders doet.
1: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw Bouwpartner.
2: Webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
3: Ik voel me rijk als een koning.
4: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

prachtig mooie clip is opgenomen in Valkenburg. In het prachtig mooie Limburg. En Jamman hoorde je met Oh Leila. Nou zag ik eerder dit weekend filmpjes en fotootjes voorbij komen van Jamman. En iets met clipopnames stond erbij. En dat betekent dat er nieuw materiaal onderweg is. En dat ga je ongetwijfeld binnenkort horen hier op Radio NL. Ook draaiden we nog de dijk. Ik kan het niet alleen. En daartussen zat die hitsingle van Damien van Os. Een diamantenring met meer dan 1 miljoen streams. Wij gaan terug in de tijd met nieuw voor. Dit is Ademloos.

voorbeelden natuurlijk om op de maandagochtend lekker vrolijk de week van start te gaan. En dat doen we met nieuwe muziek van Marlana. Lekker in mijn vel, hoorde je zo 12 minuutjes voor 10 op deze maandag, de 4e mei. Ik zie alle berichten binnenkomen voor de 3:30. Blijf dat doen via de app van Radio NL.

mochten er nog mensen zijn met een weekenddip die nog een beetje op dreef moeten komen op die maandagochtend, dan is het bij deze helemaal klaar. Want dit is gewoon feest met hoofdletters. Likkepè en hoorde je net de tent moet op zijn kop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Tuinhuizen Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?

0: Kijk op proostop.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
14: Anderhalf uur lang met band.
13: Hier moet je bij zijn.
15: Kaartverkoop, radionl.fm.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. 2 mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten.

0: overleden. Vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
8: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gamma!
10: Even over later.
11: Sst, ik ben aan het streamen.
10: Sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
15: Bijna 6 minuutjes over 10. Deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van begin. Het is het uur dat wij straks halverwege dit uur 3 liedjes op verzoek kunnen gaan draaien. En daarvoor is de app van Radio NL in te zetten. Laat maar weten wat je wil horen. Graag even de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Gaan we nu kijken hoe het op de Nederlandse weg is. De man die ons bij kan praten is Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Nou, is niet heel moeilijk hoor. Het staat hier voor me op de A37 Hogeveen-Duitse grens. Ja. Maak het maar wel simpel. Tussen Emmen-Oost en de Duitse grens. 2 kilometer file, vertraging is 20 minuten. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Knoopend Hooipolder en Waalwijk. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de flitsers. A12 Duitse grens Arnhem. Hectometerpaal 139,3. De A15 Gorkum Nijmegen 134,6. En de A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 59,5.
15: Erwin, dankjewel voor deze ronde. En ik kijk nu wel uit naar het volgende uur.
16: Ja, de finale. Ja. Ja,
15: absoluut. Hoi. Tot zo.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Zometeen hebben we muziek voor je van de gasten die morgen bij ons zijn in Werk en Uitvoering. Die hoor je na André Hazes.
17: Dit is de muziek van Radio NL.
18: In mijn favoriete kroeg.

Presley. En het is nooit goed, wat ik al zei. Morgenochtend, dan zijn ze bij ons. Komen ze praten over deze single. De mannen die zitten boordevol met plannen. En daar willen wij het nodige wel van weten. Morgen dus tussen 11 en 12 hier in werk en uitvoering. De Havenzangers. Ik zie leuke berichten binnenkomen voor de 3:30. Je hebt nog een minuutje of 14 de tijd om jouw suggestie ook kenbaar te maken. En wie weet kunnen we die dan vandaag voor je gaan draaien in de 3:30. Straks natuurlijk ook nog een liedje wat we gaan draaien uit de Wijngaard Top 30. De Henk Wijngaard Radio NL Top 30. En we gaan een spelletje spelen waarbij het Radio NL Henk Wijngaard pakket is te verdienen. Straks meer daarover.

de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En een week geleden is het alweer dat hij een prachtig mooie award kreeg. Een Diamanten Award voor meer dan 50 miljoen streams voor dit liedje. Dat is ongekend natuurlijk, prachtig mooi. Ja, dit liedje was gistermiddag in mijn woonplaats ook een beetje een onderwerp, gespreksonderwerp. Ik zal het je uitleggen. Organisator Vincent die regelt heel vaak van die gespreksmiddagen met bekende mensen. En gisteren was Johan Derks uitgenodigd. En ik was gevraagd om dat gesprek te mogen leiden. Was een erg leuke middag. En in het publiek aanwezig Henk Kuipers, een van de beste vrienden van Johan Derksen. En ook John de Bever was uitgenodigd. Die zat ook op de voorste rij. En Johan Derksen, we weten dat allemaal, is niet de grootste fan van het Nederlandse lied. Maar toch, goede vriend John, en dan steeds weer over de lach. Ja, die zingt hij dan 10 keer op een avond en dat soort dingen. Maar ook over de mega piratenfestijnen, het voetbal, televisie, muziek, vriendschappen. We hebben het echt overal over gehad en het was erg leuk. Maar Johan begon later ook over dat zendertje waar jij voor werkt bij Radio NL. Maar er is een afspraak. Binnenkort komt Johan een uurtje mee presenteren in werk en uitvoering tussen 11 en 12. En dan zullen we hem gewoon extra bijbrengen als het gaat om het Nederlandstalige lied. En John die zei, we doen het allemaal met een grote glimlach. Inderdaad, zo is het. Werk eruit.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
4: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
17: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
18: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
19: Ik voel me rijk als een koning.
20: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
21: Dit is Radio NL.
22: Altijd aan.
21: Altijd aan.
0: 3 minuutjes over 10:30, de hoogste tijd om die 3 verzoekjes te mogen draaien. Zo halverwege werk en uitvoering. Het allereerste verzoekje komt uit Leeuwarden. Wordt aangevraagd door Hanni Spa. En die schrijft erbij: speciaal voor Margriet en Marcel uit Ter Apel. Bij zulke vrienden als deze wil ik en mijn hele leven blijf ik van jullie houden. En dan is het verzoekje op muzikaal gebied heel goed gekozen. Echte vrienden blijven vrienden van Danny Christian, Mieke en Misha. Die gaan we voor je draaien, Hanni. En speciaal dus voor Margriet en Marcel uit Ter Apel. Wij gaan terug naar 19, wat zal het geweest zijn? Ergens eind jaren 80. Danny Christian, Mieke en Misha. En echte vrienden blijven vrienden.
1: Nummer 1.

En dat ga je al snel doen als je goed in je vel zit. De nieuwe single van Michael Nobbe. En ik voel me te gek, aangevraagd door Cheryl. En die schrijft: goedemorgen, zouden jullie voor mijn broertje die druk bezig is met de verhuizing Michael Nobbe willen draaien met Ik voel me te gek. Fijne uitzending en de groetjes van Cheryl. Dankjewel. De laatste die we gaan draaien is van Django Wagner. Mooie blauwe ogen staat klaar. Dat is een verzoekje wat binnenkomt van Angela. Die schrijft: morgen toppers. We mogen weer. Het is wel een kort weekje. Woensdag met de collega's. 3 dagen naar Italië. Daar gaan we bedrijven bezoeken en genieten van het culinaire eten en drinken. Dus nu nog even druk. En daarna ontspannen en genieten. Goed vooruitzicht. Absoluut. Afsluitend. Inderdaad. Voor de 3:30 Django Wagner. En mooie blauwe ogen.

van die oorvormjes uit. Ja, deze blijft hangen hoor. De nieuwe single van Zino Groos, Favoriete Kroeg, is daarmee deze week de meest gedraaide. Dus die ga je iedere dag voorbij horen komen. En na een week zit hij gewoon tussen je oren, weet je hem niet meer weg te drukken. Heerlijk, heerlijk. Goed gedaan hoor. Favoriete Kroeg. En als je te lang blijft vlak in die Favoriete Kroeg, dan krijg je vanzelf dat gevoel waar Jan Smit ooit een liedje over heeft gemaakt. Zie wel hoe ik thuis kom. Gaan we het zo meteen nog over hebben, want dat is de laatste die je gaat horen tot aan 11 uur. Maar eerst de man uit Brabant met de eeuwige lach, altijd vrolijkheid en gezelligheid. En daarnaast ook nog heel veel mooie en goede liedjes. En dit is zijn allernieuwste. De titel Iedereen Weet. Dit is Jan Biggel.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij toelevering online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
13: Eerste schooldag?
12: Ja, zo lastig.
13: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
12: Ja, lekker.
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Streek.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
20: 1,5 uur lang met band.
19: Hier moet je bij zijn.
20: Kaartverkoop, radionl.fm.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jetten. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten. En dat was het ANP-nieuws. Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is

0: Gaat verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
12: Het derde en laatste deel van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. Maar ja, voordat de muziek gedraaid kan worden, gaan we eerst uiteraard de officiële meldingen doen van de ANWB. En wij gaan Erwin de Hart vragen, is het nog druk? Is er nog iets te melden? Of zeg je van het is een makkelijke maandag?
13: Het is een makkelijke maandag en ik heb nog wel wat te melden. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 5 minuten vertraging in 5 kilometer file tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogt. 9 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland. 3 kilometer file door de grenscontroles. En daarmee hebben we eigenlijk de files wel gehad. Ronden we het af. Ja, even leuk. Het toetje, dat zijn de flitsers. A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 200,4. De A12 Utrecht-Den Haag bij hectometerpaal 36,8. A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 59,5.
12: Erwin, dankjewel voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
13: Graag gedaan en tot de volgende keer.
12: Yo.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Zometeen muziek van John West en Lange Frans. Er zijn Henk Wijngaard prijzen te winnen. Maar nu eerst Pascal Redeker en de badkamerkraan.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
15: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik aan.

John West en Lange Frans en alles wat ik zoek nog steeds in de top 3 genoteerd. Dat heb je afgelopen weekend kunnen horen in de Radio NL top 30. En over een top 30 gesproken. We hebben deze week ook de Henk Wijngaard top 30. In alle programma's gaan we liedje draaien. En de grote finale dag is aankomende vrijdag. En vrijdagmiddag weten we wat de top 3 is van de meest gedraaide liedjes op Radio NL van Henk Wijngaard. En daar straks meer over. Maar we hebben ook een fantastisch mooi prijspakket voor je klaar liggen. Met daarin de Henk Wijngaard cap, de jubileum cap van 50 jaar met de vlam in de pijp. De jubileum stickers, het boek 8127 MB over de gele vrachtwagen en alles daaromheen. Het vaantje voor in de auto, de vrachtwagen, het bouwpakket van karton. En 4 tickets om er aankomende zaterdag bij te kunnen zijn. 9 mei op de dondersdikke tentparty, de XXL party. Waar Henk dus een waanzinnig concert gaat geven. Het is allemaal te winnen deze week in alle programma's van Radio NL. En dat gaan we doen door middel van een spelletje in werk en uitvoering. Je krijgt zo meteen een kort fragment te horen van een bekend liedje van Henk. Alleen dat wordt achterstevoren afgespeeld. En ik ben benieuwd welke titel daarachter zit. We gaan even luisteren naar de opgave. 1 keer even vlug.

waar je het mee moet doen. Ja, ik begrijp, het is maandagochtend. Hè? Dan denk je van, goh, ja, mag je nog een keer? Nou, zullen we eerst even de keuzemogelijkheden, want dat ga ik je toch een beetje helpen. Even drie keuzemogelijkheden. Is het A, Beun de Beunhaas? Is het B, Kijk uit, hier ben ik? Of is het C, Bakroest op 18 wielen? Eén van deze drie moet het zijn. A, B of C. A is Beun de Beunhaas. B is Kijk uit, hier ben ik. En C, Bakroest op 18 wielen. Eén van deze drie titels is goed. A, B of C. Maar de vraag is, welke is het? Nog één keer. Dat was hem voor de tweede en laatste keer. Laat het me weten, A, B of C in de app van Radio NL. Heb je het goede antwoord doorgegeven, dan bestaat de kans dat ik je straks een belletje doe. Ga jij er vandoor met al die prijzen. En dan is het een zorg dat je er aankomende zaterdagavond bij bent op het grote feest waar Henk al zijn grote hits gaat spelen. Laat het me weten via de app A, B of C. Hebben wij muziek voor je van Rowenhuizen.

De gouden trekker die een belangrijke rol speelt in deze clip en waarmee de promotie ook van start ging rondom deze single. Goed geboord, Jurike Sterke. Nou is Jurike wel een type, die zie ik overal wel instappen. Ik bedoel, een vrachtwagen zou haar ook niet meer staan, denk ik. Nee, dat zie ik er ook nog wel doen. Daarover gesproken, aankomende woensdag het grote proefexamen hier bij de studio van Radio NL met de kandidaten die kans maken om het rijbewijs cadeau te krijgen. Het vrachtwagenrijbewijs hier bij Radio NL. Morgen de finale dag van de aanmeldingen. En ja, wat dat betreft heb je nu nog alle kans om jezelf aan te melden. Er wordt morgenochtend bij Lars in de uitzending nog één kandidaat geselecteerd. Wil jij dat zijn? Dan ga je nu heel snel naar radionl.nl.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bouwen is topsport. Want goed bouwen begint met goed materieel. Bij AIC Visser snappen we dat. Daar vind je al 70 jaar bijna alles voor de bouwplaats. Van steiger tot bouwlamp. Snel geregeld op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalets en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
18: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
19: Voel me rijk als een koning.
20: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Radio NL.
0: Weerbericht.
22: Het is op de meeste plaatsen droog, maar de bewolking
23: maar in het midden en zo.
22: Heeft wel de overhand, wil ik zeggen. Er zit gewoon iemand dwars door mij heen te babbelen met ook hetzelfde bericht. Zullen we het anders oplossen op deze manier?
21: Radio NL.
0: Weerbericht.
22: Zo is het. De meeste plaatsen is het droog, maar de bewolking heeft de overhand. Slechts af en toe komt het zonnetje vandaag tevoorschijn. Maar daar moeten we het dan ook mee doen. Vanmiddag ontstaan er enkele stevige regen- en onweersbuien in het binnenland. In de kustgebieden blijft het overwegend droog en er staat weinig wind. Temperaturen vandaag 14 tot 20 graden. En tijdens de dodenherdenking vanavond om 8 uur... dan is het vooral in het binnenland en dan kunnen daar stevige buien voorkomen. Morgen, bevrijdingsdag, zijn er op zeer grote schaal toch wel de verschillen merkbaar. In het zuidoosten gaat het langdurig regenen bij slechts een graad of 12... terwijl in het westen en het noorden daar wordt droog weer voorspeld... met weinig tot geen neerslag. Daar moeten we het mee doen. Ja, even totaal iets anders dan de zomerse waarde van de afgelopen dagen... van woensdag tot vrijdag. Ja, daar konden we heel snel aan wennen, moet ik eerlijk zeggen. Wij gaan muziek voor je draaien van Ruth Chacot, Hartslag. Ook Joey Nicolai ga je binnen nu in een paar minuutjes horen. En straks de uitslag van het spel van het Henk Wijngaard

0: Heerlijk, even een klassiekertje op de radio, zoals al werd gezegd. En dat is deze zeker jouw liefste wens. De Paladijns in werk en uitvoering. Wij gaan snel naar de telefoonlijn, gaan naar Oosterwolde. En daar hebben wij contact gevonden met Johannes Dijkstra. Johannes, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dirk.
0: Goedemorgen. Je was meteen dol enthousiast toen je hoorde dat het radio was.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ah, erg leuk. Ja, het is de Henk Wijngaardweek natuurlijk, aftellen naar 9 mei aanstaande. De grote dag dat de gele vrachtwagen tentoongesteld gaat worden bij de lichtmis. Ga s'avonds natuurlijk het waanzinnige jubileumconcert wat hij gaat geven. Het is een en al Henk Wijngaard. En zo meteen nog een liedje uit de Henk Wijngaard top 30. Maar eerst heb ik een fragmentje voor je. Wil je hem nog een keertje horen of zeg je van kom maar op?
1: Nou ja, mag lachen nog een keer horen.
0: Ja, nog een keertje voor het spelelement.

0: En daar moesten we het mee doen. En dan had je nog de keuzemogelijkheden A, B of C. En ja, toen mocht het losbarsten hier in de app van Radio NL. En dat is massaal gebeurd, kan ik je zeggen. Er werd gekozen A, B of C. En dan ben ik razend benieuwd, waarvoor heb jij gekozen?
1: Keuze B, kijk uit, hier ben ik.
0: Keuze B, zeg jij. Ik zou met deze zeggen, A werd ook wel een paar keer genoemd. C werd heel veel genoemd. Maar jij zegt, antwoord B moet het zijn. We gaan kijken of het inderdaad de juiste is. Let op.

0: Fragmentje wat we achterstevoren lieten horen. En dat is antwoord B. Kijk uit, hier ben ik. Johannes, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt een fantastisch prijspakket. Alles in het teken van Henk Wijngaard. De jubileumcap, de stickers, het bouwpakket van karton waar de vrachtwagen mee te maken is. Het vaantje voor in de auto. Je krijgt het jubileumboek 8127 MB. Het hele verhaal achter de vrachtwagen. En daarbij de 4 kaarten voor aankomende zaterdag om erbij te zijn bij het jubileumconcert wat hij gaat geven in Nieuw-Leuzen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, maar wat ik er even bij wil zeggen is dat ik hem de prijs weggeef aan mijn zoon Stefan Dijkstra.
0: Stefan, die gaat namens jou... Ja. Oh, fantastisch, dat is een mooi gebaar.
1: Ja, hij is helemaal gek van Henk Wijngaard.
0: Nou kijk, dan heb jij denk ik Stefan zijn dag helemaal gelukkiger gemaakt.
1: Dat denk ik wel.
0: Nou, gefeliciteerd en deel de prijs uit. Hey, en dank voor het meespelen.
1: Hey, dankjewel hè.
0: Yo, doei.
1: Doei.

Vorig jaar in augustus, toen zei zij ja en hij gelukkig ook. En daarmee stapten ze samen het huwelijksbootje in. Rutger van Barneveld en Ja, ik wil. Het goede nieuws is dat Rutger deze maand met nieuwe muziek komt. En dat zal rond de 22e mei inderdaad. De vrijdag voor Pinkster is dat inderdaad. Dan komt de nieuwe single uit van Rutger van Barneveld. Net al een prachtig mooi prijspakket weg mogen geven in het kader van Henk Wijngaard. Het jubilea. Ja, jubilea kunnen we zeggen, want het zijn zoveel dingen te vieren. En in alle programma's is dat pakket te winnen. Straks bij Hessel, bij Stefan, vanavond weer bij Ivo en morgen weer bij Lars. En zo zullen we dat tot en met aankomende vrijdag gaan doen. En verspreid over die dagen hebben wij de Henk Wijngaard Top 30. Vanochtend heeft Lars nummer 30 mogen draaien, de jas van Lisa. En dan mogen wij nu in werk en uitvoering nummer 29 draaien. Het zijn allemaal liedjes die in de volgorde zijn gezet naar aanleiding van de Airplay op Radio NL. En de nummer 1 is gewoon het meest gedraaide liedje aller tijden hier op Radio NL. Die nummer 1 die ga je vrijdagmiddag bij Stefan horen. Het is nu tijd voor nummer 29, Schilder van God.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: U spreekt met de firma Veldwijk.
2: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
1: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
2: Oh, en hebben jullie ook een website?
1: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
2: Jij verdient een prijs.
1: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
0: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
10: 1,5 uur lang met band.
9: Hier moet je bij zijn.
10: Kaartverkoop, radionl.fm.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40%.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Op moeder.

0: sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
7: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier van Flitsmeister en ook van ABB. Even wat files met je doornemen. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück staat 7 minuten vertraging. En op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam, tussen Zaandam en de brug over de Zaan, 7 minuten. Dan op de A12 voor de IJsselbrug. Daar staat ook van Arnhem-Noord naar IJsselbrug 7 minuten vertraging. En 15 minuten ook voor de Duitse grens op de A12. Nou, en dan op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Vierlingsbeek, defect voertuig, 8 minuten. En even oppassen op de A73 tussen Kuik en Haps, ook door een defect voertuig, 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Op de volgende punten, daar vind je ze even opletten op de A4. Hogere Heide vanaf de Belgische grens naar Berg op Zoom bij 241.0. En op de A7 in Friesland tussen Drachten en Heerenveen bij Terrewispel 152.3. Ook een snelheidscontrole wordt er gemeld bij Dordrecht langs de A16 Breda richting Dordrecht 42.5. Ook de 28 is van de partij tussen Meppel en Zwolle bij 95.8. En nog een keer in Friesland een aantal. Franeker, dat is de A31, Harlingen-Leeuwarden bij 23.5. En even verderop bij Dron Rijp tussen Leeuwarden en Harlingen bij 30.7. Nou, dan weer terug naar het zuiden. De 58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot, dat is tevens de laatste. De 58 dus, hectometerpaal 23.4. En tot zover.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, we zijn van plan om er weer een gezellige middag van te maken. Samen met jou voor je klaarstaan. Lucas en Gea, Baby Don't Go.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
9: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik al.

is toch even genieten? Dit, ze hadden de kracht om twee stemmen één te maken eigenlijk. Hè? Al die liedjes samen te zingen, maar toch als één te laten klinken. En dan heb ik het over Nick en Simon vanuit 2006 alweer. Vandaag. Ja, ja. En daarvoor draaiden we... ze zagen eruit als een soort Willempie in de clip, zag ik net. Beide ook, Lucas en Gea. Op een Solex bij de TT. Ik had de clip nog nooit gezien. Ik heb hier wel even smakelijk gelachen. Trouwens, het is... staat een 27 MC staat hier op de tafel. Met een voeding en een dikke kachel erachter, zie ik. Alleen, ik durf er niet aan te komen. Want ik heb er nog niks over gehoord. Volgens mij mag ik er ook niet aankomen. Maar het staat hier wel. Dus Radio NL beleef je altijd wat apart, zeg maar. Dat is altijd leuk. Want het heeft alles te maken met de Henk Wijngaardweek deze week. We gaan natuurlijk binnenkort gaan we iets heel groots doen. En we hopen dat jij er ook bij bent. Maar ik vertel het je straks wel even. Want daar hangt de top 30 aan vast en zo. En natuurlijk verzoekplaten die ik hier ook binnenkrijg. Even kijken, ik had hier namelijk binnengekregen een berichtje van Rob Hendricks. En Rob die is op de zaak geladen voor Ede en Maasbergen, schrijft hij. Een lekker makkelijk dagje. En of ik even een liedje wil draaien van de Havenzangers. Is al geweest, hè, bij Teken. Nou, ik kijk even. Of heb je een ander idee, Rob? Laat even weten, jongen. Hé, hey, en als je mee wilt doen met verzoekplaten, dan is de kortste klap even in te loggen via de app van Radio NL. Sta je rechtstreeks in verbinding met de studio. Ik kan je ook terugtypen, dus superleuk. Doe dan maar eens even proberen de app downloaden van Radio NL. En dan ga je het gewoon beleven. En dan kun je gewoon rechtstreeks via de dienstdoende DJ een liedje aanvragen. En zo kun je zomaar terechtkomen in Griekenland. Want dit is Jannes' nieuwe single. En die heet Dans tot de morgen met mij. En ik weet uit ervaring dat we hier heel veel mensen plezier mee doen. Onder andere Herman Wagenaar.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
3: Dit is
4: Radio NL.
3: Radio NL.
4: Hier hoor je...

0: Radio NL.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
18: nee,
17: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Let's go!
21: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
22: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
23: Als een koning.
24: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

ik het over Marianne Veenstra. Echt, het spijt me, schat. Zo werkt het. Ja, nieuwe single. Mijn truck is hard. Nou, het is bij ons de hele week Wijngaardweek. Dat had je misschien meegekregen. Zo niet, dan praat ik je graag even bij. Want ik zag de impacttafels net. En daar waren ze bezig met heel veel van die sjaaltjes in te pakken. Van die sjaaltjes die je met twee zuignapjes aan je raam kunt hangen. En dat staat op met de vlam in de pijp, 50 jaar. Dus ik zeg tegen mijn collega's, ik zeg, hey, mag ik ook zo'n sjaaltje? Nou, dat kan eigenlijk niet, zijn geteld, blablabla. Maar goed, ik heb het voor elkaar gekregen, ik heb er één gekregen. En die mag ik in mijn eigen auto hangen. Ga ik ook doen natuurlijk. Henk Wijngaardweek, wat houdt het allemaal in? Nou, binnenkort, heel binnenkort, dan gaat het natuurlijk allemaal gebeuren. 9 mei, zaterdag 9 mei, dan gaan we naar Nieuw-Leuzen. Met Henk Wijngaard zijn jubileumconcert. Maar daarvoor is er ook van alles gaande. Want, dat moet ik even proberen uit te leggen. We gaan namelijk deze week in de Henk Wijngaardweek en alle programma's een pakket weggeven. En dat pakket bestaat uit, let op, een Henk Wijngaard cap, een Henk Wijngaard jubileumstickers. Het boek met het kenteken 8127MB. Dat is de Scania 41 die we opgeknapt hebben. De gele vrachtwagen. Het vlam in de pijp autovaantje. En natuurlijk het bouwpakket van Karton. En ook nog eens als klap op de vuurpijl 4 tickets voor het grote concert wat Henk daar gaat geven. Al die grote hits gaat hij zingen in Nieuw-Leuzen zaterdagavond. Maar smiddags, dan mag ik met hem mee onder begeleiding van Henk. Zeg maar, Henk stuurt. Ik mag ernaast zitten. Gaat de cameraman mee. En dan gaan we radio maken vanuit die vrachtwagen. En dan rijden we van Henk's woonplaats naar de Lichtmis. En daar zal dan de vrachtwagen te bewonderen zijn. En ook Henk handtekeningen, et cetera, foto's. Dus bij deze een uitnodiging daarvoor om daarbij te zijn. Hoeveel mensen er komen, weten we niet. Het wordt een spektakel van heb ik jou daar. We hebben zelfs een bakkie in de studio om mensen op te roepen. Dus dat gaat allemaal plaatsvinden daar in Nieuw-Leuzen. Nou, wat moet je doen? Want ieder programma heeft een spelelement bedacht. Nou, ik dacht van, hoe kan ik nou eens de luisteraar erbij betrekken bij die actie? Vooral het moment dat wij van Emmen tot aan de Lichtmis rijden. Nou, toen dacht ik van, weet je wat? Wie heeft er een leuke vraag voor Henk? Die ik hem namens jou kan stellen. Dus je moet je voorstellen, 12 uur zaterdagmiddag, dan zit ik naast Henk in de cabine van zijn opgeknapte wagen, waar hij vroeger zoveel plekken mee aandeed. En dan ga ik hem vragen stellen op de radio, wat je live mee kunt kijken en horen. Maar welke vraag moet ik Henk daar stellen volgens jou? Want er zijn 1000 vragen voor Henk Wijngaard. Alleen ik weet nog niet welke jij het liefste wilt horen. Dus welke vraag zou ik Henk Wijngaard moeten stellen? En ik zet er een Henk Wijngaard pakket op, wat ik net noemde. Kun je dan winnen daarmee? Dus stuur maar door in de Radio NL app vanaf nu als het kan. Ai, ai, ai, oh.

Het is Nigel Fisher die je hoort. En ja, een leven als een prins. Yes. Nou, leuke vragen komen er binnen. En want 9 mei dan gaan we samen in een truck. Henk en ik en een cameraman, hè, niet te vergeten. Dus dat wordt allemaal live uitgezonden als het een beetje lukt. En als het oude Bessie ons niet laat staan natuurlijk. Hè, dat is ook nog maar de vraag, want het is ja, de oude auto. René uit Uithuizen Media heeft het volgende idee. Hij zegt, beste Hessel, ik ben een grote fan van Henk. En de vraag is, heeft hij bij een Wexco gewerkt? En wil je hem dat even vragen? Ja, en ik heb 9 mokken van hem met onderzetters. Dus hartstikke leuk. En Willy die zegt, misschien kun je Henk even vragen hoeveel vrouwen hij een lift heeft gegeven in zijn gele truck. Hè, met oog op de asfaltrokker, zeg maar. Hè. Ja. Petra Kerkvliet zegt uit Bodegraven, hey, vraag even aan Henk hoeveel kilometer die heeft gereden. Nou, dat is natuurlijk wel een goede vraag. Stel Henk even de vraag. Even kijken, als je jouw verhaal uit het verleden mocht vereeuwigen in een nieuw lied, welk verhaal verdient dan volgens jou een plek in je repertoire? Dat is een moeilijke, Antoon, maar ja, hij is wel doorgekomen. En even kijken, wat heb ik hier meer binnengekregen? De mooiste herinneringen afgelopen 50 jaar. Jan vraagt dat, Jan Bunk. En Christa die zegt, even kijken, mijn dochter heeft op 28 mei een gala van school. Ze is gek op vrachtwagens, papa en broer rijden ook. Zou u haar willen brengen? Zou u haar willen brengen? Oh. Nou, dat zijn ook vragen waarvan je denkt, oké. Okay. Nou, ik had de vraag gesteld om even een vraag te bedenken voor Henk Wijngaard, die we als Radio NL kunnen stellen als we in de vrachtwagen zitten. En dat kan een Henk Wijngaard prijzenpakket kan het je opleveren. Dus als je een vraag bedenkt, doe dan even deze kant uit sturen. Wie weet maak ik je zometeen blij met zo'n pakket. In de top 30 gaan we zijn liedje dan draaien. En dan, er zijn ook kaartjes te kopen, hè, voor zijn concert zaterdagavond.

van Marco Schuitmaker. En die heet Deze Nacht. Ik krijg een mooi verzoekje uit Goudenrak. Jerry de Jager. Hij schrijft daar graag even een verzoekje van de Vrijbuiters. Voor mijn kleinkind doe ik alles. We zijn namelijk afgelopen week de tweede keer opa en oma geworden. Na eerst een kleinzoon te hebben gekregen en nu is het een kleindochter. En oma, dat is de dochter van Leo. Leo Mudde. Leo is natuurlijk van de Vrijbuiters, hè, uit Goudenrak. Dus ik zei al, ik zei, komt uit de buurt? Ja, zeker. Speciale betekenis. Leo was hier super trots op geweest. En de familie vindt het ook prachtig als ik het liedje even wil draaien.

0: U spreekt met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
1: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
3: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
4: Laat het zeer zijn.
5: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: In de Bruine Kroeg is het altijd goed. Ons oude kroegje is de nieuwe single van Jacques van Gestel.
8: De

0: streamen, te beluisteren en te downloaden. Kijk op jacquesvangestel.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Even over later.
8: Sst, ik ben aan het streamen.
7: Sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Toei.
11: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
12: 1,5 uur lang met band.
11: Hier moet je bij zijn.
12: Kaartverkoop, radionl.fm.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. 2 raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drentacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC

0: arrest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Dan het weer van Weer Online. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
4: Kijk op proostop.nl.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: jullie kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo.
1: Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
10: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. Net binnengekomen van Flitsmeister en ook van de ANWB. Even kijken op de Nederlandse wegen. Op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem. Daar staat 13 minuten, 7 kilometer. En op de 28 Utrecht-Amersfoort tussen het Science Park en Soesterberg. Daar is een defecte vrachtwagen. 11 minuten vertraging, 4 kilometer. En op de A73 Nijmegen naar Maasbracht tussen Roermond en de Roertunnel ook 11 minuten aanschuiven over zo'n lengte van 3 kilometer. Nou, en dan nog wat flitsers. Die worden hier ook kenbaar gemaakt door Flitsmeister. Op de A1 bij Baren staan ze vanmiddag bij 35.0. En op de A1 tussen Deventer en Hengelo is het oppassen bij Deventer 105.6. En ook in Almere zijn ze actief. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 51.5. Even verderop of even verder terug. Op de A6 bij Emmeloord. Ook daar vind je ze bij 282.1. En dan nog eentje op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem bij Duiven 139.3. En de laatste, die vinden we rondom... Oh, twee nog zie ik op de A31 Harlingen-Leeuwarden bij Franeker 23.5. En de laatste staat op de A32 Heerenveen naar Meppel bij Heerenveen. Bij hectometerpaal 45.9. En tot zover.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, zometeen de Hollandse nieuwe van Gino Graus, favoriete kroeg. En Justin de Wil komt eraan met de klapper. Cheerio!
11: Dit is de muziek van Radio NL.
12: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
11: Radio

straks. Het is de Hollandse Nieuwe deze week, de meest gedraaide op pole position. En dan hebben we het over Gino Graus en de favoriete kroeg. Nou, de vragen voor Henk Wijngaard. Er zijn mooie vragen bij, die ik hem zo even voor kan leggen. Dat is hartstikke leuk. Nog even een paar uit een greep uit de bak hier. Even kijken hoor. Hoeveel jaren heb je schadevrij gereden met de truck? Dat is een vraag van Arie uit Ochten. Kan een mooie vraag zijn. En of het je pakket oplevert, dat weet ik nog niet. Maar ik vind hem wel heel mooi. En dan van Ron Bakker uit Landsmeer. Die zegt, ja, wat is Henk zijn favoriete chauffeurscafé geweest? Ja, dat ga ik hem ook vragen natuurlijk. Want dat is voor chauffeurs heel belangrijk. Hè? Waar zijn de gehaktballen het lekkerst? En ja, waar kun je rustig overnachten en een biertje drinken en zo? Even kijken, wat heb ik hier meer? Hersel, kun je een idee van Henk Wijngaard vragen of hij in dit jubileumjaar niet nog een keer op het Megatrucks Festival wil komen optreden? Net als vroeger, toen ik daar als jochie aan het podium stond. Ga ik hem vragen. Toen heette dat nog Eindejaarsmarkt. Oh, oké. Okay. Teunis uit Ochten was dat. Even kijken wat meer. Voor de prijsvraag. Wat vind je zelf het allermooiste nummer wat je hebt gezongen? Aldus Mees uit Pessen. En ja, zo komen hier allemaal vragen binnen. Het is zwart van de vragen. Mooi, blijf ze stellen. Zometeen als er eentje opvalt waarvan ik denk van ja, maar dit is hem. Dan ga ik je belonen met dat prijzenpakket van Henk. Wat heel veel ja, spullen bevat. Zoveel dat het allemaal, ja, het liggen allemaal papieren. Dat is niet normaal. Maar er zit een cap in en er zitten vier kaarten in voor zo'n concert. Er zit een vaantje in. Er zitten stickers in. Eigenlijk een heel compleet Henk Wijngaard pakket. Goed, als je mee wilt doen, doe even een vraag bedenken die ik kan stellen. Volgende week zaterdag tussen 12 en 1 als wij in die wagen zitten. Van Emmen tot aan de lichtmis.

0: tik-tok, tik-tok, tik-tok.
1: Goed bedacht.
2: God, waar blijf je nou?
1: Ja, waar blijf je nou? Donnie en Senna. We draaien dat speciaal voor Anita. Want Anita is jarig vandaag. Anita is natuurlijk een vaste... Een vaste kern bij, ons, ja, bij onze luisterretters. Ze woont in Weijen en doet heel vaak even een verzoekje. En ze schrijft hier... Ik ben jarig vandaag, zou de leuke van Donnie en Senna even kunnen draaien. Maakt er een mooie dag van, Anita. En ja, even kijken wat ik hier nog meer had. Oh ja, een nieuwe single. Wij doen natuurlijk ook altijd aandacht geven aan nieuwe liedjes. En er komt wat uit, joh. Niet normaal. Heel veel liedjes komen uit. En sommige die redden het gewoon. Want in de PR zit deze week Jacques van Gestel. Met zijn nieuwe liedje, dat heet Ons Oude Kroegje. Het beschrijft het beeld, zeg maar, van de stamgast, hè, van de gezelligheid, van weleer. En ja, dat is mooi in een liedje verwerkt. En Jacques die zingt dat op, volgens mij, het deuntje van, hoe heet hij ook alweer? Tom Jones of zo? Wat was dat? Even luisteren, dan achteraf weet ik het wel. En jij ook wel, denk ik. Het is in ieder geval de nieuwe van Jacques van Gestel.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
3: Dit is Radio NL.
1: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
18: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm. Voel me rijk.
19: als een koning.
1: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: Ja, en voor dat weerbericht gaan we natuurlijk even de afsluitdijk over. Want daar zit hij er helemaal weer klaar voor, onze eigen Jan Visser.
20: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
22: Jan, goedemiddag.
23: Ersel, goedemiddag.
22: Wat hoor ik nou? Krijgen we regen?
23: Nou, we hebben toch al het een en ander gehad dit weekend.
22: Hebben we nog meer?
23: Ja, gelukkig wel.
22: Oh, ja. Zijn ze blij mee, hè, geloof ik, hè?
23: Ja, zijn ze zeker blij mee.
22: Branden zijn weer uit.
23: Ja, we mogen nou niet zeuren, hè?
22: Nee, dat doe ik ook niet. Dat doe ik niet. Nee, zeker niet. Ben je gek?
23: Nee, maar goed. Kijk, er is altijd wel wat aan de hand, hè. Het is vandaag natuurlijk dodenherdenking. Ja. Herdenking, hè. Dus veel mensen natuurlijk die daarbij stilstaan. En dat betekent ook veel mensen die buiten zijn. Denk aan de nationale herdenking in Amsterdam vanavond. En dan hoop je natuurlijk dat het droog weer is. Dat is duidelijk. Ja. Morgen is het bevrijdingsfeest. Nou, dan zijn er waarschijnlijk toch alweer wat festivals en toestanden. En daar hoop je ook dat het droog weer is. Maar ja, zo kan je natuurlijk altijd wel aan de gang blijven. Want er zijn iedere dag wel activiteiten waarbij je droog weer hebt. Maar het moet ook een keer gaan regenen. Ja.
22: Nou, ik heb staan dansen in de regen gisteren, hoor.
23: Oh, kijk eens even. Echt? Nou ja, goed. Ja, er waren forse buien in het weekend, hoor.
22: Ja.
23: Dus, maar goed, vandaag, tot nu toe is er vandaag nog niet zo heel veel aan de hand. Het is wel bewolkt, hè. We zitten in vochtig, warme lucht. Dat is misschien in het noorden niet zo te merken, vanwege de lage temperaturen. Maar de lucht van origine op grotere hoogte is vochtig warm. En er beginnen nu geleidelijk aan in die vochtig, warme lucht door de onstabiliteit alweer meer buien te ontstaan. Dat zien we bijvoorbeeld richting Overijssel en ook in het zuiden van het land. Deels ook op de Veluwe en zo. Het zijn nog geen forse buien in die zin. Maar dat wordt in de loop van de middag en vanavond wordt dat steeds heftiger. En dat concentreert zich dan met name op het midden. En de provincies Utrecht, Betuwe dat gebied, Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel ook wel. Nou, daar komen dan flinke buien voor die hier en daar vergezeld kunnen gaan van onweer. En betrekkelijk veel neerslag in korte tijd. In het noorden van het land en in het noordwesten en westen. Westen breekt trouwens nu de zon wat meer door. Daar is het overwegend meest droog. Al valt een enkele bui niet uit te sluiten. Ja, en die temperaturen die zijn in het noorden wat laag. Wat laag, behoorlijk laag. 12 tot 13 graden bewadden en een noordoostenwind. Maar in het binnenland inmiddels al Heino in Overijssel, Salland, 19 graden. En ook in het zuidoosten, Eindhoven, zit ook al op bijna 19 graden. En dat kan lokaal 20 graden worden. Nou, morgen dan hebben we opnieuw een dag met buien. Vooral in het zuidoostelijk deel van het land. Ook de komende nacht trouwens. En al met al valt er vandaag en morgen plaatselijk in het zuidoostelijk deel van het land toch tussen de 30 en 50 millimeter, hoor. Ja. En dat is zeg maar zo'n 10 keer de hoeveelheid die in april viel op veel plaatsen.
22: Ja.
23: Maar ja, goed, april was kurkdroog. En dat is mij met na deze hoeveelheid neerslag niet. Moet er wel bij zeggen, morgen in het noorden en noordwesten op veel plaatsen overwegend droog, maar wel bewolkt. Temperatuur morgen 13, 14 graden. Dus goed, geen t-shirt weer. Hè? En noordoostenwind ook. Nou, de woensdag is het bewolkt. Nog steeds koel, 13 graden. En in het zuidoosten nog steeds kans op regen. Maar donderdag en vrijdag wordt het droger. Met meer zon. En vooral op vrijdag. En ook in het weekend trouwens gaat de temperatuur weer stijgen.
22: Oh, dat is mooi hoor. Want we moeten de ruitenwissers eigenlijk niet aan hebben van die truck.
23: Nee, ik snap het.
22: Ja. Volgens mij heb je geen idee waar ik het over heb. Maar,
23: ja, maar goed, het zal allemaal goed komen.
22: Ja. Hey, dan nog even de weerspreuk.
23: Ja, jij zou zeggen, heb ik bijgehaald.
22: Ja, nee, precies. Nee, we zitten er vol van hier, joh. Ja. Hey, wat is de weerspreuk, Jan?
23: Kruipen de padden uit hun hol, dan schieten de luchten vol en krijgt geen regen op uw bol.
22: Hoe? Wat zei je?
23: Dus kruipen de padden uit hun hol, dan schieten de luchten vol en krijgt geen regen op uw bol.
22: Nou, dat is toch een geweldige spreuk.
23: Ja, toch?
22: Spreuk van het jaar. Ja hoor, ja. Zeker. We noteren hem, Jan.
23: Oké.
22: Okay. De groeten, Henk.
23: Ja, zo.
22: Hoi.
23: Hoi, hoi.
22: Het gaat over Henk zijn vader trouwens. Dit,

0: Amsterdam. Hartstikke idee. Hoi. Ik ga hem draaien. En dan zul je afvragen, wat ga je draaien? Nou, wij zijn eigenlijk begonnen vanmorgen bij Lars met de Henk Wijngaard Top 30. Want het is deze week Henk Wijngaard Week. En nummer 30, dat is misschien wel leuk. De eerste die Lars draaide vanmorgen, dat was de jas van Lisa. En collega Tirke, die deed het schilderen van God. Dan staat nummer 29 in die Top 30 van Henk. Top 30 is overigens samengesteld door Airplay en ook door jullie aanvragen. En alle klappers van Henk komen deze week voorbij. Dus ik ben toegekomen aan nummer 28, die mag ik draaien in mijn programma. En dan zometeen hoor je 27 bij Stefan voorbij komen. En zo gaat dat de hele week door. En aan de hand van die Henk Wijngaard Week geven wij natuurlijk leuke prijzen weg. Want zaterdag is het zover, hè? Kunnen niet genoeg roepen. Zaterdag gaat het gebeuren. Dan gaan we met de oude vrachtwagen van Emmen, van de woonplaats van Henk, naar de lichtmis. Aansluitend geeft hij een groot concert in s'avonds in Nieuw-Leuzen, in de dikke donderse tent van Tucker FM. Met een liveband. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Of tenminste, ik mag kaartjes weggeven. En als je er ook naartoe wilt, moet je maar even checken op onze website. Daar staat het allemaal. Kun je ook kaartjes bemachtigen. Maar goed, ik mag er ook 4 maar liefst weggeven. Hoe doe ik dat? Samen met de Wijngaard Cap, jubileumstickers, het boek. Hè, het boek wat gemaakt is over de remake van de wagen, de 8127 MB, breekje. En over de gele vrachtwagen, de vlam in de pijp, het autovaantje, bouwpakket. Nou, eigenlijk het hele verhaal. Dus wat moet je doen? Even een vraag bedenken die ik Henk kan stellen in die wagen. Want ik mag meerijden met Henk. En dan ga ik hem een vraag voorleggen waarvan je denkt van ja, maar dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Nou, die vraag zoek ik, want die levert dan jouw prijzenpakket op. Dus bedenk even een leuke vraag voor Henk. Dan hoef ik dat niet zelf te doen en dan komt het ook echt van jou. En dan zal ik ook je naam noemen bij de vraagstelling aan Henk in de cabine. Dus moet je voorstellen, hij zit daar achter zijn stuurwieltje daar zaterdag. Schakelen en zo met die, tieners tussengasauto en noem maar op. Het is tijd geworden om nummer 28 te laten horen. Het is een droevig liedje over een ventje. 9 jaar is hij en de titel is Dirkie.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
0: Ja, die hadden we al gehad.

Ja, ik zeg het wel eens vaker, dat wij de clips mooi kunnen bekijken. En dat kun je ook doen als je ons inlogt op onze app, zeg maar, bijvoorbeeld op de telefoon. En dan zie je daar de rekels staan, heel rustig te kijken met een banjo in hun handen. Dat is een banjo.

8 mei. Dat is natuurlijk vrijdag. Is er ook van alles te doen in het land. Want om 5 uur dan begint in Suzy's Farm. Begint Welkom in de Barn. Dat is een soort country festivaletje van Jorieke. Jorieke Sterke. En ik mag daar 2 kaartjes voor weggeven. En als jij belangstelling hebt om daarheen te gaan, dan zal ik je even vertellen wat daar komt. Hè. Jorieke Sterke met band. Boas Roelevink. Dennis Hendricks en zijn band. Melanie Ryan. En Dolce Beringen. Ik ken ze allemaal niet hoor. Tony Brothers, Joas en Whiskey en Lace, Clock 45. En ook de Orange Blossoms en de Vinyl 45. En de dames met dorst. Nou, het klinkt nu al gezellig. Het is een echte ouderwetse barn in zo'n schuur, hè, zo'n country schuur. En jij kunt erbij zijn als je gewoon even intoest. Jorieke Sterken, Welkom in de Barn. Als je dat doet, maak ik je misschien wel blij met 2 kaarten voor dat spektakel aanstaande vrijdag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: U spreekt met de firma Veldwijk.
4: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
3: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
4: Oh, en hebben jullie ook een website?
3: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
4: Jij verdient een prijs.
3: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
5: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Gamma! Heb je trek? Hey!

0: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
4: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
5: Anderhalf uur lang met band.
4: Hier moet je bij zijn.
5: Kaartverkoop, radionl.fm.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep er ook echt achter zit, is niet bekend. Het monument werd vanmorgen beklad met verf, maar die is intussen weggehaald. Op het monument stond genocide. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: "Ik maak ze af." Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws.
9: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
3: Kruidvat. Dek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijk.

0: Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
7: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaan we weer op de A2 tussen Utrecht naar Den Bosch, Nieuwegein Zuid naar Everdingen. Er is een ongeval gebeurd helaas en 45 minuten oponthoud, 6 kilometer. En ook op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, tussen Zevenaar en IJsselbrug, daar 12 minuten vertraging. En ook op de A73, Nijmegen-Maasbracht voor de Roertunnel, vanaf Roermond door een defecte vrachtwagen, 18 minuten, 5 kilometer. Dan nog meer op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht, tussen Maasbrug en Haps. Daar staat ook een file gemeld, 16 minuten, 5 kilometer. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Die hebben we hier ook binnengekregen van Flitsmeister. En die staan op de volgende punten. Op de A1 wordt geflitst bij Muiden, tussen Amsterdam en Naarden, bij 11.1. En op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij Baarn, en daar bij 34.2. Ook bij Dinteloord zijn ze aan de gang op de A4 tussen Heiningen en Berg op Zoom bij 214.2. En we hebben er eentje gemeld gekregen nog steeds bij Harlingen, of Franeker eigenlijk. Vanaf Harlingen naar Leeuwarden bij Franeker, A31 betreft het hectometerpaal 23.5. Nou, dan in het zuiden van het land nog eentje op de A58, Eindhoven-Tilburg bij Oorschot, hectometerpaal 23.0. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, tijd voor gewoon een gezellig liedje van Marvin de Geest. Jij maakt mij een ander mens. Zo heet hij. Goedemiddag.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
9: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
8: Radio NL.

0: Het is Gratje, Damen en vanavond ben ik vrij. Ja. Nee, zo heet hij helemaal niet. Het heet Half Vol. Zo heet het. Ik bedenk dat zelf hier even. Ja, hij heeft dat zo vaak gezongen. Vanavond ben ik vrij. Ik denk, dan noem ik hem zomaar. En we hebben wat leuks. In de Henk Wijngaard week hebben we natuurlijk gevraagd om leuke vragen te stellen aan Henk. Hè, voor het interview wat ik met hem ga hebben in die wagen. Aanstaande zaterdag. Als het allemaal goed gaat, dan gaan we van Emmen tot aan de Lichtmis. Met live radio en tv aan boord. Dus je kunt ook gewoon thuis, als je niet kunt bezetten om naar Nieuw-Leuzen te komen. Of naar de Lichtmis te komen. Dan kun je het ook allemaal volgen op de radio. En die radioprogramma's beginnen om 11 uur. Ik heb aan de telefoon een, doe maar mezelf denken. Hoe oud ben je eigenlijk, Mees? Goedemiddag.
1: Ik ben 11 jaar.
0: 11 jaar, hè?
1: Ja.
0: En wat wil jij laten worden, Mees?
1: Vrachtwagenchauffeur.
0: En waarom dan?
1: Omdat mijn vader rijdt ook op de vrachtwagen.
0: Ja.
1: En ik vind het ook heel mooi werk.
0: Bij wie rijdt hij?
1: Bij een kooikenzuigtechniek.
0: Bij wie?
1: Bij kooikenzuigtechniek, in Staphorst.
0: Oh ja, en ga je wel eens met hem mee dan? Of,
1: Ja, ik ben nu één keer met hem mee geweest.
0: Ah, gaaf man, gaaf. Hé, hey, jij vindt Henk Wijngaard ook leuk, hoor ik.
1: Ja.
0: Ja, wat is er zo leuk aan Henk Wijngaard dan?
1: Ik vind zijn nummers heel mooi.
0: Ja.
1: En ik heb zelfs een kaartje van hem met een handtekening.
0: Oh ja, heb jij die? Geweldig man. Hey, en het lijkt je ook wel wat om naar een concert te gaan natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, je bent wel opgevallen, want je hebt een hele leuke vraag ingestuurd. Ik denk, die moet ik even bellen hoe dat zit. Want wat zou jij willen dat ik Henk zou vragen in de cabine aanstaande zaterdag?
1: Stel voor je vrachtwagen zou kunnen praten.
0: Ja.
1: Wat zou hij als eerste over jou willen zeggen?
0: Stel je voor je vrachtwagen zou kunnen praten. Wat zal dan het eerste zijn waar hij over begint? Ja, dat is een vraag, daar moet je wel even over nadenken. Dat is wel goed. Heb je dat zelf bedacht?
1: Ja.
0: Goed, man.
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb goed nieuws, Lorenzo. Want jij krijgt het hele pakket Henk Wijngaard cadeau.
1: Ja.
0: Ja, en je krijgt 4 kaarten, hè? 4 kaarten voor het grote concert wat hij s'avonds gaat geven!
1: Ja!
0: Ja! Je mag laat op bed, man. Hey.
1: Ja!
0: Ja!
1: Ik weet nu al wie ik ga meenemen.
0: Wat zei je?
1: Ik weet nu al wie ik ga meenemen.
0: Oh, wie ga je meenemen dan?
1: Mijn vader.
0: Ja.
1: En een collega
0: van
1: mijn vader.
0: Ah, leuk wel. Wat een happening. En kom je dan ook 's middags even kijken bij de lichtmis?
1: Dan moet ik even kijken.
0: Ja, dan moet je even regelen. Want dat is ook belangrijk. Want dan kun je hem ook zien, hè, die wagen en zo. En Henk even een handje geven. En ik ga de vraag stellen aan Henk, hè, in de cabine.
1: Ja.
0: Ja, ik ga jouw vraag stellen aan Henk Wijngaard zaterdag.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hey, hou hem om. Doe je best en tot zaterdag, hè?
1: Tot zaterdag.
0: En gefeliciteerd, man.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Doei.
0: En een groet aan je vader en je moeder.
1: Dank je.
0: Iedereen, hoi.
1: Doei.
0: Ah, super.

zou zeggen dat Mees het is die het zingt, maar is niet zo. Lorenzo heet hij. Lorenzo van der Veen. En het nummer heet Keuzestress. En zelfs Henk Wijngaard wordt erin bezongen. Nou, hoe mooi is dat? Hè? Geweldig, toch? Er zijn nog kaarten te koop trouwens voor het concert van Henk Wijngaard. Dus wil je meer weten, even naar radionl.fm en dan kun je erbij zijn. Het concert van zijn leven. Zaterdagavond in Nieuw-Leuzen. De wekker.

0: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
1: De G op zoek naar pallets?
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
0: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
5: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
6: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
5: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
13: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal.
12: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
17: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
18: Eerste schooldag?
17: Ja, zo lastig.
18: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
17: Ja, lekker.
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
21: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
22: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
24: Ik voel me rijk als een koning.
25: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

is Highway met een herkenbare sound. And I gotta know. Yeah. Ook ga ik nog even iemand blij maken. Michel heet hij. Michel Jonker uit Nieuw-Amsterdam. Die heeft namelijk de kaartjes gewonnen voor Jorieke Sterke. Voor Welcome in the Barn in Aalten. 8 mei is dat, vrijdagavond. En zij zijn erbij. Dus heel veel plezier daar. We gaan het regelen. Doe me nog even je adres als je wilt, Michel. Dan kan ik de kaarten laten opsturen en dan gaan we dat doen. Dan voor je klaarstaan de nieuwe van Gerard Joling. En die heet Niet voor één keer. Nee.

is tijdloos, hè? En waar het over gaat, niemand weet het. Ja, een groene tas, man. De boodschap erachter is, weet ook niemand. Dat is het mooiste. En zo kun je heel simpel toch, als je het goed doet, wel een hit maken. En dat deed George Baker. Met zijn selectie flap die ook niet weg, want het was natuurlijk ook een topband. Hè? Net als de Cats. En zo. En ja, zo is het gegaan. Hè? Miljoenen exemplaren zijn ook gebruikt voor tv-commercials en films en weet ik het wat allemaal. Ik heb het de eer mogen hebben om bij George Baker in de studio te komen met Radio NL. Een interview deden we toen. En toen liet hij zijn andere liedje horen, Una Paloma Blanca. Die had hij 86 talen in de kast liggen. Van het Chinees, Hebreeuws tot en met weet ik het wat. In het Drents. Alle talen is dat liedje gemaakt. Nou, en deze, hè, die Little Greenback, ja, die werd natuurlijk ook gebruikt volgens mij in Purple Rain. Nee, Pulp Fiction. Pulp Fiction volgens mij. Dus, ja, daar ben je al binnen. Goed, hoe zit het met de gerestaureerde truck van Henk Wijngaard? Nou, zaterdag dan is het zover. Hè? Dan gaan we, als het goed is, de keuring zit erop. Dan gaan we Henk ophalen vanaf zijn woonplaats. En dan gaan we Henk laten sturen in zijn oude vertrouwde truckie. Naar de lichtmis. En dat kun je allemaal horen en voelen en zien onderweg als het goed is. En je kunt daar ook naartoe komen naar de lichtmis. Daar zullen we rond 1 uur arriveren. En dan zal het druk zijn, denk ik. En ja, dan zal Henk handjes geven. En natuurlijk blij die auto laten zien van hem. En ja, aansluitend 's avonds is er een groot feest. In de Tucker FM tent in Nieuw-Leuzen. Daar staat een live band. Kabaal heet die band. En die begeleidt Henk dan 1,5 uur lang met de allergrootste hits die Henk gaat brengen. En er zijn nog kaarten voor te koop. En voor die kaarten verwijs ik je graag even naar onze website radionl.fm. Want ja, dat mag je natuurlijk niet missen. Want Henk is er nou nog. Hij wordt 80 jaar. 13 juni wordt hij 80 jaar. Hij is 60 jaar getrouwd met zijn treintje. En hij is 50 jaar bezig met zijn artiestenvak. Waar hij heel veel liedjes mee heeft gemaakt. Die door iedereen worden meegezongen. 3 generaties lang maar liefst. En dat is toch, ja, dan spreek je toch wel over een levende legende. Nou, morgen mag ik weer kaarten weggeven. En straks mag het pakket ook weggegeven worden door collega Stefan. Hoe die dat gaat doen, is aan hem. Dus het zal een hele speciale, ludieke manier zijn. Hem kennende. En wat hij met die 27 MC gaat gebeuren, weet ik ook niet. Want die stond hier net, maar die is alweer weg. Maar die komt vast weer, dus daar zijn ook plannen mee. Dus als je in je bak een vrachtwagen hebt met een bakje erin, houd het even in de gaten. Want als je op de rondweg van Sneek rijdt, ja, dan zou ik hem aanzetten op kanaal 19. En wie weet wat het allemaal nog gaat brengen deze week. Want het is de Henk Wijngaard week. En dit zijn Frank Verkooy en Susanne Veldmeijer. En ik spreek je morgen weer. Hoi!

0: U spreekt met de firma Veldwijk.
1: Ja, hallo, met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
0: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
1: Oh, en hebben jullie ook een website?
0: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
1: Jij verdient een prijs.
0: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Welkom in de bar, Suzy's Farm. We drinken hier allemaal bier. Welkom in de bar, Suzy's Farm. Ik zie jullie allemaal hier.
12: Op 8 mei koop je kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar.
13: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
20: Anderhalf uur lang met band.
19: Hier moet je bij zijn.
20: Kaartverkoop, radionl.fm.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd en die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: "Ik maak ze af." Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt zijn advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B.
0: Over regen gesproken, dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
24: Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
24: Ja, werkt wel.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
25: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
30: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
31: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
32: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Let's
33: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
34: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
35: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
33: Het is een betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
34: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
35: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.

0: is 3:05 geworden. Het is de maandag en dit zijn de snelheidscontroles. Ik heb er 2 te melden voor je. De A7 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweerd en de A28 naar Amersfoort. En dat is eigenlijk ook knooppunt Everdingen, bedenk ik me net. Nou ja, daar staat 10 minuten, 8 kilometer. En de A28 Utrecht richting Amersfoort, 13 kilometer voor Soesterberg. Ja, alles staat een beetje anders vandaag. En dat is 5 kilometer. Nou, snelheidscontroles. De A9 Diemen richting Amstelveen bij 9.3. De A9, dat is Amstelveen richting Alkmaar bij 58.1. En de A13 Rotterdam richting Den Haag bij 13.3. En de A58 Eindhoven richting Tilburg 23.6.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leeuw!
0: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met dat liedje dat letterlijk gaat. Olé, olé, olé, olé. Zo begint hij. Sander.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
3: In mijn favoriete kroeg.

Deze hele week werken we naar de nummer 1 toe. Er zijn al 2 gedraaid vandaag. De jas van Lisa, Schilder van God, heb je net vanochtend kunnen horen. En dit keer vanmiddag bij Henk, bij Hessel. God, dat gaat lekker vandaag. En wij gaan nummer 27 draaien. De kleine deur naar het paradijs.

0: Bij alle DJ's loopt er als een rode draad door hun en ook mijn programma heen. De Henk Wijngaard top 30 deze week op Radio NL. Het is echt Henk Wijngaard week. Er gaan nog leuke dingetjes langskomen. En nou ja, je kunt ook een prijzenpakket winnen. Dat de hele dag, 5 dagen in de week. Nou, daar gaan we alles over vertellen. En wat er aanstaande zaterdag allemaal gaat gebeuren, dat gaan we ook zeker uit de doeken doen. Er kwam net al een appje binnen van Jeroen uit Emmen. We willen heel graag foto's maken, truckfoto's maken als ze onderweg voorbij komen. Wij komen namelijk uit Emmen. Dus een route zou heel mooi zijn als het bekend zou zijn. We horen het wel. Oh, Jeroen, wachten. Komt allemaal goed. Ik denk vandaag of morgen, dan maken we de route wel bekend waar Henk Wijngaard gaat rijden. Want de iconische gele truck, die wordt naar Emmen gebracht door Hessel. Dat is onze vrachtwagenchauffeur natuurlijk in het pand hier. Die rijdt hem daadwerkelijk naar Emmen toe. Dat gaat via geheime route. En als hij uiteindelijk de gele truck in Emmen is, dan stapt Henk Wijngaard in zijn woonplaats. En dan gaat hij een route rijden naar Nieuw-Leuzen. En die route die gaan we inderdaad bekendmaken. Dan kun je van heen naar ver kun je komen. Ook al woon je in Den Bosch of je woont op Ameland, maakt niet uit. Maar ga inderdaad met de familie of gewoon alleen met vrienden. Ga langs die route staan. Want er zit ook een toeter op de truck natuurlijk. En Henk Wijngaard zie je gewoon daadwerkelijk zitten. Die rijdt zelf natuurlijk. Cameramannetje daarnaast. Alles is ook te volgen op de televisie. Dus die route die gaan we zo snel mogelijk bekendmaken. Rustig blijven, Jeroen. Het leukste is, ik weet die route ook nog niet. Dus ik ga het ook lezen op onze site. RadioNL.fm. En goed luisteren deze week. Het is echt de nationale Henk Wijngaard week op onze zender. Gelukkig maar. Waar anders?
1: Hallo! Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
2: Stefan?
3: Ja?
2: Stefan!
3: Zeker.
2: Geef een slinger aan het rad.
4: Geef een slinger aan het rad.
0: Nou, vandaag natuurlijk ook een slinger aan het rad. En dan zoeken we even een creatief liedje. Dus gaat het over drank? Dan kun je ook bijvoorbeeld de Verzonken Stad aanvragen. Verzonken, dronken, drank en Rivella. Ik bedoel, zo moet je een beetje denken. Hoeft natuurlijk niet. Hè, als wij, er zit ook een kopje tussen. Doe een liedje van Jan Smit of van Frans Bauer. Nou, dan mag je een keuze doen. En dan kies je gewoon het leukste liedje van Jan Smit of Fransie. Nou ja, zo werkt het. Of we komen op boerenrock. Nou, dan mag je een boerenrock liedje. Nou ja, het is duidelijk, dacht ik. Nou, ga meteen maar even een slinger geven. Aan het rad. En wat is de opdracht? Je moet echt ook wat doen in dit programma soms. Je moet echt, ja, ik moet er even een slinger geven, maar dat is een kleine moeite natuurlijk. Want ik ben vroeger bouwvakker geweest, dus ja, daar gaat ie. Maar zit je aan de goede kant van de radio, dan moet je echt even graven in je geheugen. Maar ja, eerst maar eens even de opdracht. Hij staat op vakje... Hey, vakje nummer 6. Kijk eens, vakje nummer 6, die is rood gekleurd.
5: Een lekker truckersliedje. Maar, even onlogisch, niet van The Legend. Sorry, iemand anders dus.
6: Iemand anders.
0: Oh, oké. Ja, we hebben net Henk Wijngaard gehad. Dit matcht wel heel mooi. Dit is niet expres uitgekozen. Hij stond al een tijdje op het rad. Dus een truckersliedje. Maar dan niet van The Legend. Dan krijg je binnen een half uur een mooie, nog een truckersliedje. Mooi, mooi, mooi, mooi. Maar goed, laat het even weten. Waar zit je aan te denken? Dus niet van Henkie. En dan ook niet met Sylvia Zwart en Henk Wijngaard aankomen. Of een andere duetten. Henk mag er eigenlijk niet in zitten. Dus gewoon even een andere truckzanger of zangeres of band. Nou ja, laat het even weten. Dat kun je in onze app doen. Toets het in of spreek het in.
5: Een lekker truckersliedje, maar even onlogisch, niet van The Legend. Sorry, iemand anders dus.
6: Iemand anders.

0: Jeetje, Senna op Radio NL. Ik gaf net een slinger aan het rad en dit was de opdracht.
1: Een lekker truckersliedje, maar even onlogisch, niet van The Legend. Sorry, iemand anders dus.
2: Iemand anders.
0: Nou, het meest aangevraagde liedje ga ik pakken. En ja, dat ligt er niet om. Dat is echt bizar. En ook lekker onlogisch om even te draaien zometeen. Nou, lekker onlogisch. Kijk, we zijn bezig met de Henk Wijngaard Top 30. We hebben net Wijngaard op de radio gehad. En dan krijgen we nu een liedje erachteraan. Want ik, ja, die is in principe al uitgekozen omdat het meest aangevraagd is. En dat lijkt zo altijd op Wijngaard. Het voelt altijd als een Wijngaard liedje. Dus dat hadden meerdere in de auto. Zelfs mijn mom belde nog even tussendoor. Die kon niet appen. Eens even kijken wat er nog meer is binnengekomen. Gerben Dodewaard, Deuk in de Vangrail. Marijke uit Arnhem. Bob de Rooij met Giddy Up Go. Dat was ook wel een mooie geweest. Arie Frans uit Numansdorp. Een truckersliedje. Normaal met poot op het gas. Ook mooi hoor. Peter uit Emmeloord. Jouw liedje gaan we zo draaien. En Alex uit de Wijk. Ook jouw liedje gaan we zo meteen draaien. Is allemaal hetzelfde. Gerco en Kelly uit Tilburg. Marianne Veenstra met Bloedgroep Diesel. Ook een hele mooie, Gerco. Fantastisch. Manuel Schuilingkamp uit Winschoten. Een truckersnummer zonder The Legends. Dit is toch wel een bengetje, zegt hij. Het vrachtwagenchauffeurslied. De turbo-versie van Huub Hang Op. Oh ja, die is er ook nog natuurlijk. Dan is het, Judith die zegt Bloem. Even aan mijn moeders vragen. En dan de truckersversie. Ja, ken ik ook. Is ook leuk, maar die heb ik even niet veranderd. De heer of mevrouw Rijk uit Horen. Ja, inderdaad, ook dat liedje gaan we draaien zometeen. Nou, er zijn zoveel binnengekomen. Iedereen bedankt voor het insturen van creatieve liedjes. Ik ga er nog even doorheen pluizen. Zit er nog wat tussen, dan draaien we dan wel even vandaag. Gewoon even stiekem tussendoor. Maar het meest aangevraagd, geen legend op de radio, maar wel een truckersliedje. De meeste stemmen gelden. En dit is hem. Stille Willy.
3: Stefan?
0: Ja.
4: Slinger het liedje maar de eter in. Ja.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit is
4: Radio NL.
3: Radio NL.
4: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Welkom in de bar, Suzy's Farm. We drinken hier allemaal bier. Welkom in de bar, Suzy's Farm. Ik zie jullie allemaal hier.
10: Op 8 mei koop je kaarten op welkominthebar.nl. En ik zie jullie daar.
11: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
24: Voel me rijk als een koning.
25: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

Jij zet je radio op Radio NL. En dit zijn wel van die liedjes wat je gewoon verwacht bij ons. Rutger van Barneveld en Helena. Nou, deze week is het ook prijzen binnenhengelen. Een waanzinnig prijzenpakket van Henk Wijngaard. Voor Henk Wijngaard, door Henk Wijngaard, met Henk Wijngaard. Een volledig prijzenpakket met daarin ook kaartjes voor het jubileumfeest. Een uniek concert dat je gewoon niet mag missen. Klaar, gaan we nog meer over vertellen. In dit programma geldt... Hoor jij sneaky dwars door een liedje? Ik ga knippen in een liedje. Dat is mij niet heel vreemd. Maar hoor jij dwars door een liedje opeens tieners tussen gas geven? Hey, ja. Dan stuur je even een appje. En dan, wat zullen we vandaag even doen? Misschien dat we morgen wel een ander spelletje doen. Maar vandaag is het zo. Hoor je tieners tussen gas in een liedje? En dat valt vanzelf op. Het is niet alleen maar heng. Het is iets meer. Weet je dat te spotten? Dan moet je even... we zetten even hoog in. Dan moet jij... het 200ste appje zien te sturen. Dus het moment dat je het hoort, gewoon even wachten. Nog even lurken aan je koffie. Nog even appje sturen met je vriendin. En dan stuur je een appje. Dus zorg er, als je tieners tussengas hoort, ze hoort zometeen. Niet het liedje, maar ergens tussendoor. Dan laat je het meteen weten. En dan toets je in tieners tussengas. En wie weet win je dan dat moddervet prijzenpakket. Met echt die gewilde kaarten. Want vandaag of morgen, ik verwacht vanmiddag dat ze gewoon binnenlopen in dit programma. En dat ze zeggen, Stefan, je moet het zeggen. Je mag het zeggen op de radio. En dan roep ik, het is uitverkocht. En dan zijn de kaartjes, die worden schaars en schaarser. En die kun je gewoon niet meer krijgen. En aanstaande zaterdag ben je er dan niet bij. Hé, dat is mooi dom. Het zou jou niet gebeuren.

Remco, serieus, echt. Leur, waar kan ik die kaarten bestellen? Nou, je gaat naar radionl.fm en dan zie je mijn hoofd heel groot in beeld. En een beetje naar beneden scrollen. Niet te heftig, een beetje naar beneden scrollen. Daar staat een, daar zie je een blauw balkje. Daar klik je even op en dan bestel je de kaarten voor aanstaande zaterdag. Ja, ik zit even te denken. Wat als je nog geen kaart hebt voor een uniek, zeldzaam, moddervet XXL-concert van Henk Wijngaard? Wat als? Oh mijn god, dat is niet best. Hè? Ik zit ook wel eens te denken, wat als, en dat gaat gebeuren, denk ik. Tenminste, ik denk het. Als ik een maker was van een serie, denk ik bij mezelf, wat als wij de iconische gele truc zouden uitlenen aan de Videoland-serie Flodder? Dat zou toch wel heel gaaf zijn, hè? Dat ze daar gewoon even in sturen in die wijk daar. Omdat Tatjana erin zit met de hele grote stembanden. En wat als, en dat is ook, daar zit ik ook over na te denken. Ik lig er wakker van. Wat als Scania BV die iconische gele monster weer wil terugkopen? Wat als? En ik zit me ook wel eens af te vragen. Django Wagner, daar draaiden we net. Kali. Wat als Henk Wijngaard hem zou zingen?

0: Wat als Henk Wijngaard Django zou zingen met het nummer Kali? Gewoon even puur voor de fun, hè? Gewoon even een klein stukje. Wat als hij hem zou zingen? Heeft hij niet gedaan, maar wat als?
1: Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Heb je trek?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
5: Even overlaten.
6: Sst, ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donderstikke tent in Nieuw-Leuzen.
10: 1,5 uur lang met band.
9: Hier moet je bij zijn.
10: Radio NL.fm.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussische niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. 2 Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. En hoe dat nu zit, dat krijg je nu van Weer Online. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar 1 graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa,
16: Greets. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Nu bij Ben ZZP dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
21: Welcome in the bar to Susie's Farm. We're drinking here allemaal beer. Welcome in the bar to Susie's Farm. Ik zie jullie allemaal hier.
22: Op 8 mei koop je kaarten op welcomeinthebar.nl. En ik zie jullie daar.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
0: Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
25: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
26: 5 minuten over 4 geworden. Dit zijn de actuele files. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. 26 minuten, 8 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. De A27 Almere richting Gorkum. 27 minuten en dat is een 15 kilometer bij knooppunt Everdingen. En de A28 Utrecht richting Amersfoort. Afrit De Bilt, een kwartiertje, maar wel 6 kilometer. Snelheidscontrole nog te melden. Eentje de A58 Tilburg richting Breda. 49.0.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Meer!
26: Ja, goed opletten, want hoor jij Tieners Tussengas echt letterlijk in een liedje, dan laat je het. Hier Amsterdam richting Rotterdam, 26 minuten, 8 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. De A27 Almere richting Gorkum, 27 minuten en dat is een 15 kilometer bij knooppunt Everdingen. En de A28 Utrecht richting Amersfoort, afrit De Bilt, een kwartiertje, maar wel 6 kilometer. Snelheidscontrole nog te melden, eentje de A58 Tilburg richting Breda, 49.0.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Meer!
26: Ja, goed opletten, want hoor jij Tieners Tussengas echt letterlijk...

0: is tussengas. Echt letterlijk in een liedje. Dan laat je iets van je horen.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: In mijn favoriet.

Dit is jouw favoriete radiozender, Radio NL. En we veranderen eigenlijk deze hele week in Henk Wijngaard. Het is de Henk Wijngaard week op Radio NL. En aanstaande zaterdag hebben we de finale. Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags maken we live radio. Op de radio natuurlijk logisch, maar ook op de televisie. En het wordt een waanzinnige dag. Aanstaande zaterdag dan komt de gele truck naar ons toe rijden. Wij zijn aan het radiomaken in Nieuw-Leusden, de Lichtmis. Daar zit ook een McDonald's naast. Ja, een heel groot terrein. Henk Wijngaard rijdt daar naartoe. En we hebben zoveel dingen gepland. De route gaan we bekendmaken. De grote feesttent staat in Nieuw-Leusden. Die is nog niet uitverkocht. Maar vandaag of morgen gaan we het roepen. En dan pis je in principe naast de pot. En als dat gaat gebeuren, dat je denkt, het is uitverkocht. Dan hebben wij hebben natuurlijk nog de laatste kaarten voor je. En die geven we de hele week weg. En elk programma, elke dag geven we een prijzenpakket weg. Een officieel Henk Wijngaard prijzenpakket. En je gaat ook naar het jubileumconcert van Henkie. Er zitten 4 kaarten bij. En er zit een cap in, jubileumstickers, het boek 8127 MB. Dat MB natuurlijk, dat is de legendarische gele truc. Over het hele verhaal van het begin tot het einde. Want wij hebben hem in handen natuurlijk gekregen. En het is niet compleet gerestaureerd. Nou ja, zo voelt het wel. Maar opgeknapt. Maar dan wel de restauratie-editie. Maar dan ook weer net lastig uitleggen. Nou, je moet aanstaande zaterdag maar even komen kijken hoe dat ding eruit ziet. En je kan hem misschien wel even aanraken met de foto. Je kan Henk Wijngaard loopt daar rond in Nieuw-Leusden met de Lichtmis. Kun je even vinylplaatjes meenemen. Cassettebandjes, hij gaat het ongetwijfeld signeren. Daar op locatie gaat hij niet zingen. Gaan we wel even een interview met hem doen natuurlijk. En ik kan wel even met hem kletsen en zo. En s'avonds in die feesttent, dan gaat hij gewoon met band. Dan gaat hij het optreden van zijn leven geven. Uniek, zeldzaam, gaat niet meer voorkomen dit jaar. Het is dit jaar zijn jubileumfeest. En dat viert hij met Radio NL en met geen ander radiostation. En geen ander feest. Dus hier moet je gewoon bij zijn. Once in a lifetime, dames en heren. Hoor dat goed. En mooi prijzenpakket hebben we dus voor je. Een bouwvrachtwagen, alles erop en eraan. En hoor jij dit uur of het volgende uur dwars door een liedje Tieners Tussengas opeens voorbij horen komen, dan laat je iets van je horen. Maar dat moet je niet meteen doen. Ik zou het niet meteen doen, want je moet het even goed zien te timen. Ben jij het 200ste appje? En dat weet je natuurlijk niet. Maar je moet het zo even timen dat jij appje nummer 200 bent in dit programma. Dan win je een prijzenpakket. Nou ja, de hele week maak je kans op een prijzenpakket bij de ochtend-DJ, bij TK, bij Lars natuurlijk, hè? Eerlijk is eerlijk. Hesselwijkstra, Ivo en ook bij mij. Dus kansen genoeg, kansen genoeg. En allemaal idiote spelletjes deze hele week dus. Dat is mooi.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Dit is Radio NL. En bij ons hoor je...
4: En...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw Bouwpartner.
2: Dan ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Bouwklus? Voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
17: Voel me rijk als een koning.
18: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
0: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
20: Radio NL.
0: Weerbericht.
21: 4:53. Er zijn veel wolken. In het noorden kan het nog kan het gaan regenen, maar ook opklaringen. Er kunnen onweerswolken ontstaan. Zeer plaatselijk. Heel veel regen in de korte tijd wordt er voorspeld. Nou, de komende dagen super wisselvallig. Woensdag wordt het wat kouder dan de rest van de week. Nou ja, het gaat allemaal nergens over. Code geel is ook afgegeven in sommige plekken in Nederland. En dat gaat meer rond het westen en het zuiden van het land. Onweersbuien daar. En ja, wat dat dan belangrijk is, vind ik in het weerbericht. Morgen. Hey, hoort het, Max? 16 graden, echt. Dan even binnen- en buitenland het nieuws. En we doen even dat in vogelvlucht in samenwerking met het ANP. Casper, goedemiddag.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is op de Brabantse vliegbasis Schilzerijen. De toegangspoort is daar dicht en het terrein is deels ontruimd en er lopen agenten met kogelwerende vesten. Zou een dreigende situatie zijn. De zieken aan boord van een Nederlandse cruiseschip worden misschien opgevangen op de Caribische eilanden, melden media daar. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië, maar de passagiers mogen niet van boord. En het verdacht pakketje op het treinstation Brussel-Zuid was loos alarm. Blijkt onschuldig, maar het treinverkeer heeft flink wat vertraging opgelopen, zoals de Eurostar-treinen van en naar Amsterdam.
21: Dankjewel, Casper Kooi. We gaan eens even kijken op de wegen wat daar allemaal aan de hand is. Het is echt rustig op een of andere manier. Maar goed, mijn vakanties zijn allemaal voorbij. Dit zijn de problemen. De A2 Utrecht richting 17 minuten, 11 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam, een half uurtje, 10 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum, 18 minuten, 7 kilometer. En de langste, de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar staat een half uurtje en dat is 13 kilometer. Snelheidscontroles. De A7 Groningen richting de Duitse grens, weer 230. En de A58 Eindhoven richting Tilburg bij 23.0.

Ja man, Vincent. Zijn allernieuwste. Mor por avor. Ja, ik denk er echt over na. Ik ben niet zomaar even een... Nee, dat is ook onzin. Kijk, ik ben niet zomaar even een radio maken. Want weet je wat het is? Ja, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik denk er echt over na. Geen paniek, want het programma heeft gezeur met leur. En meestal praat ik best wel veel. Afgelopen donderdag en vrijdag heb ik zoveel geluld op de radio. Allemaal. Ik ben er zelf ook van geschrokken. Dus ik zat hier vandaag ook om 3 uur. Ik dacht, nou, vandaag gaan we het even... Laten we het even eens een keer onder muziek draaien. En niet onder discjockey. Maar ja, ik moet wel even wat vertellen nog. Want hoor jij voor 5 uur... Hey, dat is een hint. Hoor jij voor 5 uur Tinus Tussengas een liedje onderbreken, dan app je even, maar wel even wachten met je appje. App dan Tinus Tussengas, want Tinus Tussengas die gaat inbreken in een liedje ergens. En als je dat weet te spotten, moet jij zorgen dat jij appje nummer 200 ziet te sturen. Dus heel Nederland zit met de telefoon in de handen natuurlijk het moment af te wachten. En wie of wie is zometeen 200, appje 200. En voor 5 uur gaat het gebeuren. Maar ja, Tinus Tussengas, in welk liedje is die gekropen?

0: deze hele week is het Henk Wijngaard week op Radio NL. En aanstaande zaterdag 9 mei, dan hebben we de grand finale. Je hebt de onthulling van de gele truc. Wij zijn aan het radiomaken live op locatie waar Henk Wijngaard naartoe komt. En s'avonds een modder vet feest in een joekel van de feesttent waar je nog steeds de kaarten voor kan kopen. En ja, Tini loopt zo binnen. Ik verwacht het vandaag of morgen en dan is sloes. Dan is de kaartverkoop gestopt. Dan pijlt de tent uit. Je zal eens moeten weten. Je moet eens weten waar de teller nu op staat. Het is kantje bord. Dus zorg even dat je die kaart weet te kopen online. Via radionl.fm bestel die kaart. En nu echt vandaag even. Ik zal het gewoon doen. Want dit is eenmalig. Dit is uniek. Dit is zeldzaam. Dit is niet zomaar even een optredentje van Henk Wijngaard. Je kan hem natuurlijk boeken in een feesttent. Dat doen wij ook regelmatig natuurlijk. Dan komt hij een half uurtje en dat is altijd geniaal. Maar dit wordt 4 keer zo geniaal. Met band. En hij is, nou ja, het is zijn jubileum. Dus hij gaat ook dingen vertellen. Waarschijnlijk gaat hij nog gek doen. En dat doet hij altijd wel. Maar hier moet je bij zijn. Als je dit hoort achteraf, ja, dan denk je, ah. Oh. En nu hoor je het van mij. Kopen gewoon die kaarten. Kopen. Maar je kan ze deze week ook winnen. Maar dan moet je wel mazzel hebben. En ik ga even twee namen noemen. Dat doen we anders nooit. Maar ik zoek het 200ste appje. Hè. 200ste appje. En appje 199 is André uit Ochten. Oh, wat wrang. En appje 201 is Sebastiaan uit Veenendaal. En er zit eentje. Nou, ik lach jullie niet uit. Maar ja, we moeten. Je moet appje 200 zijn. En we spelen dat eerlijk natuurlijk. Dus we gaan nu even bellen wie er precies tussenin zit. Wie of wie is het gelukt om appje 200 te sturen? En dan krijg je een Henk Wijngaard pakket. Hallo, met wie?
1: Met Daniel.
0: Hey Daniel, met Stefan.
1: Hey
0: man.
1: Hey, goedendag.
0: Jij wint het officiële moddervette Henk Wijngaard pakket. Met daarin 4 kaarten voor aanstaande zaterdag. Henk Wijngaard in concert. Jubileum. Ja. Feestje!
1: Dat is donderziek.
0: Ja. Hey. Gefeliciteerd man, je bent erbij.
1: Ja, bedankt.
0: En ook even langskomen, want ik ben ook aan het radio maken daar. Dus even een handje geven als je er bent. Hè. Dat is wel even leuk natuurlijk.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Gefeliciteerd, je petjes. Je krijgt de Tinus tussengang stickers. Je krijgt het boek. Je krijgt een sjaaltje met een vlammende pijp. Nou, gewoon alles erop en eraan wat je verwacht van mij gaat. Dat zit er allemaal in man. Gefeliciteerd.
1: Dat gaat onder zich.
0: Oké man. Hey, blijf luisteren naar radio.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Mooi.

0: Zalando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
1: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
2: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
2: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
4: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
4: Kijk op proostop.nl.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
8: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
7: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
18: Anderhalf uur lang met band.
17: Hier moet je bij zijn.
18: Radio NL.fm.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hanta-virus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Dan nog het weer van Weer Online. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
25: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
26: Greets. Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: direct in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
7: Een paar minuten over vijf geworden. Ze gaan... Jeetje, ik heb ook een dag... Ik weet niet wat het is, man. Ik verspreek me de hele tijd. Ik kan beter gewoon even mijn mond... Nou, dat doen we ook niet natuurlijk. Het is wel zo'n dag, hoor. Nou, hoop dat het morgen beter gaat. Morgen beter gaat. Jalle, machtig. Nou, uurtje lekker los. We hebben nog wat verzoekplaten nodig. Dus laat even wat van je horen. Laat ik het ook weer horen. Je weet hoe het werkt. We hebben twee opmerkelijke liedjes. De allernieuwste van Manuel. Die werd aangevraagd door Rutger. Spread mijn vleugels uit. Die gaven zo... draaien. En een opmerkelijk liedje van Jannes. Volgens mij nog nooit op onze attenders geweest. En ze gaan... Jeetje, ik heb ook een dag... Ik weet niet wat het is, man. Ik verspreek me de hele tijd. Ik kan beter gewoon even mijn mond... Nou, dat doen we ook niet natuurlijk. Het is wel zo'n dag, hoor. Nou, hoop dat het morgen beter gaat. Morgen beter gaat. Jalle, machtig. Nou, uurtje lekker los. We hebben nog wat verzoekplaten nodig, dus laat even wat van je horen. Laat ik het ook weer horen. Je weet hoe het werkt. We hebben twee opmerkelijke liedjes.

0: opmerkelijk liedje van Jannes. Volgens mij nog nooit op onze antennes geweest. En nou ja, ik ga ervan genieten. Ik heb hem ook nog gehoord, dus dat is mooi. Uurtje lekker los, doe even mee. Hoeft niet altijd gek te gaan en idioot te gaan. Ook gewoon mooie liedjes. Nou, dit zijn de files van dit moment. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, een half uur. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Dat is tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. Een uur vertraging. Meteen ook de langste van Nederland. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, een half uurtje. Een opmerkelijke file op de N211. Dat is Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Een uur vertraging tussen Quinsenheul en met aansluiting op de A4. Dan nog één snelheidscontrole te melden. Die staat op de A16 Rotterdam richting Breda bij 45.9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
2: In mijn favoriete kroeg, daar vind ik alles wat ik zoek.
1: Radio NL.
3: Dus

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.

Ja, een keer wat anders. Mooi aangevraagd door Henk. Henk, die komt uit Schijndel. Fantastisch, goed gezocht man. Waarschijnlijk op Spotify of zo. Maar het staat gewoon in de computer hier. Kun je gewoon nog een keer aanvragen. Jannes met The Cats Medley. Waarschijnlijk uit 2017, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien doet hij het altijd wel tijdens zo'n concert. Ik ben er niet altijd bij natuurlijk. Zeg, we zijn begonnen. Een uurtje lekker los. Alles kan en alles mag. Je kan gewoon even meedoen in de gekte. Misschien dat je denkt, nee, geniet er gewoon van. Het is prima. Maar beginnen de moedervlekken te jeuken. Dat je denkt, hoe kunnen ze dat allemaal wegstaan daar? Dan bemoei je even met de muziek, alsjeblieft. Doe even een vrolijk appje. Toets het in of spreek het in. En vrolijk is deze ook zeker weten. Cynthia de Jager uit Renswoude. Hoi Leur. Oh, dat zijn de mooiste appjes altijd, hè? Hoi Leur. Je draaide vorige week zo'n Belgisch liedje. Mijn kids, oh, met een Z ook, vonden hem fantastisch. Hoe heet dat liedje? Nou, dat weet ik nog exact. Dat is Haka met Hey Hey Ho Ho. Haka. Ik kan hem niet... Ja, ik kan, ja, het is eigenlijk niet heel handig om dat te... Maar ik kan wel even lang genoeg van dat liedje draaien. Het hoogtepunt van het liedje kan ik wel even doen voor de kids in de auto. Haka, Bethlehem. Het zal wat zijn voor de dikdakkers, dit joh. Of Justin de Wild, of vol.

0: Justin de Wild en Cheerio. Ik ga even vlug bellen met Arjan. Arjan heeft een goed idee. Oh, die hangt al. Hallo, Arjan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, nou inderdaad. Zeg, jij vraagt ook een liedje aan voor een uurtje lekker los. En wat mogen het zijn?
1: Ja, René Rooij met de lekker ding op de billboard langs de snelweg. Dat is een lekker vrolijk nummertje.
0: Oh mijn god.
1: Oh, lekker nummertje.
0: Die kende jij al jaren of heb je hem leren kennen via onze tennis?
1: Nee, ik ken hem al jaren. Oh, Hij woont bij mij in de buurt, hè. Hij woont bij mij in de buurt.
0: Oh, jij kent ook René van Rooij gewoon?
1: Ja, ik ken hem goed, ja.
0: Maar ik draai hem op één voorwaarde als jij het beginstukje goed weet te krijgen. Want ik maak er altijd een puin op van. Als jij hem kunt doen, dan draai ik hem. Nee.
1: Ja, dan weet ik het weer.
0: Ja, doe eens. Wat voor dingen, dat is hem gewoon.
1: Ja, lekker man, hè.
0: Dit klinkt heel onlogisch, maar hang snel op, dan hoor je hem uit de boksen thuis.

Waarom lukt dat niet? Mooi. Papa Punning en René van Rooij. Ik moest even lachen. Want onze Radio NL app, daar hebben we het altijd over. Dat dingen gewoon, kun je gewoon downloaden op je telefoontje via Google Play of de App Store. En dat is eigenlijk bedoeld voor luisteraars. Maar je hebt er eigenlijk helemaal niks aan dat ik het zeg. Maar ook artiesten zitten erin. Ik had echt de tranen in de ogen van het lachen net. Want René van Rooij van Papa Punning die we net draaien, die zit even in de app. En hey, leuk, ik heb wat voor u. Staat hier. Hoe dan? Dit heb je al een paar dagen van tevoren gemaakt om nu te sturen, denk ik. Of je hebt het net gemaakt, dan is het echt respect. Want het liedje wat we net draaiden duurt maar 2 minuten. Moet je eens even luisteren wat die man heeft in elkaar geprutst. Ik ben de enige DJ ook op Radio NL, die krijgt altijd van die rare jingles gezongen door artiesten. Dat doen ze zelf, wij vragen niet. Dan sturen ze iets op en hebben ze iets van, die gekke leur, dikzak. Dit gaat ook weer die kant op. Dit speel ik even af via de Radio NL. Even mooi horen.

0: Mijn werkdag op de bouw? Die begint bij Bouwpartner. Daar kan ik altijd terecht voor professionele bouwmaterialen en deskundig advies. Alles op voorraad en snel geleverd of af te halen. En dat werkt wel zo lekker. Dus voor je begint, eerst naar jouw bouwpartner.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Bouwklus, voor je begint, eerst naar Bouwpartner. Kijk voor je lokale partner op bouwpartner.com.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van
4: Kleine Vogel.
2: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je
4: Helena, Helena, je was voor mij meteen mijn nummer 1, ja.
2: Hier hoor je alles.
5: Ga jij dan met me mee? Hey, hey, hey.
2: Radio NL, altijd aan.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
8: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
7: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
9: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Heb je trek?

0: je kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar!
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
7: Voel me rijk als een koning.
8: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
9: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: 6:03 geworden. Vanavond in het noorden en westen blijft het droog. En de rest van Nederland kunnen buien voorkomen. Als het regent, dan komt er heel veel regen in een hele korte tijd. Nou, de komende dagen gewoon super wisselvallig. Het kan bewolkt zijn, kan zonnig zijn, regen, onweer. En mogelijk in het weekend is het vrij warm, maar ook weer onweersbuien, regen. Nou ja, oké. Okay. Hey, vandaag is code geel afgegeven in diverse provincies. Maar morgen, hoe zit het morgen? Morgen wordt het max.
12: Max.
11: 16 graden. En vandaag was het 19. Dan gaan we even luisteren naar het nieuws uit binnen- en buitenland. En dat doen we even in vogelvlucht. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek op vliegbasis Schilzerijen na een dreiging. Volgens BN De Stem loopt er mogelijk een indringer rond op het terrein, waardoor een deel van de basis is ontruimd. De gegevens van 300 miljoen studenten wereldwijd zijn in handen gekomen van hackers, mogelijk ook Nederlanders. Het is dezelfde groep die Odido te grazen had. De gegevens komen bij een Amerikaans bedrijf vandaan dat software maakt voor het onderwijs. En het Nationaal Monument op de Dam is klaar voor de herdenking vanavond. Pro-Palestijnse activisten hadden het vannacht besmeurd met rode verf en de genocide opgekalkt. Schoonmakers zijn uren bezig geweest om alles te reinigen.
11: En dan even kijken op de weg. De A2 staat een behoorlijke file. Amsterdam richting Sethoogenbosch. Een half uurtje, 14 kilometer. Qua kilometer is de langste. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. 3 kwartier vertraging. De A28 Utrecht Amersfoort. Daar staat inmiddels ook 3 kwartier vertraging. Dat is 8 kilometer. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum. Daar is een ongeluk gebeurd. En het wegdek is ook in slechte toestand. 25 minuten en 11 kilometer. Snelheidscontrole. Er is nog één op de A50. Eindhoven richting Os, daar staan ze bij 115,9.
9: Het is 17:30 geweest.
11: Het is 17:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
9: Los te gaan, jongen.
11: Lekker los te gaan.
9: Luister naar.

0: vette klap.
1: Komt-ie dan, hè?
0: Calidad y garantía.

0: Eerst niks te zien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen.
2: Tijd voor muziek.

Ben je vrij? Wat is hier thuis dan gegaan, joh? Het is tijd geworden voor de laatste. Hey. En dat doen wij. Even met de telefoonlijn. 088 0200 100. Het is tijd voor de finale klapper. Doe altijd even live. Einde.

0: En het mooiste is, voor iedereen is een finale klapper anders. Voor de een is het een rustig liedje, voor de ander is het een piratenliedje. De ander is weer boerenrock en weer een ander. En de allernieuwste hit van die en die. Of misschien ben jij de buurman van. Is er een zanger in je omgeving of familie dat je denkt, nou, die willen we even promoten. Nou, overtuig mij maar eens even wat de finale klapper moet zijn. Je kan nu live inbellen op Radio NL. Dat doen we niet zo heel vaak meer de laatste tijd. Dus 088-0200-100. Dus gewoon even intoetsen. Het kost je niks. Ook al bel je met een mobieltje 088-0200-100. Dan mag jij even de finale klapper gaan verzinnen samen met mij. Ik bedoel, het moet wel aanwezig zijn. Natuurlijk ook wel een beetje binnen de lijntjes pas allemaal. En dan ben ik elke dag weer benieuwd wat er wordt aangevraagd. Wat voor flauwekul muziek, of juist wat een goede plaat. Of misschien dat je toch nog een keer de Marlins wil horen met Alibaba of dat soort dingen. Nou ja, de finale klapper is er voor jou. Er is ook een soort van vangnet als niemand belt. Maar ja, dat hebben wij eigenlijk nooit. Dat hebben wij niet. Radio NL met Stefan.
1: Hoi, met Hom.
0: Met Hom?
1: Ja, klopt.
0: Hé, hey, zeg het eens, de finale klapper. Waar zit je aan te denken?
1: Ja, doe maar, Jannes.
0: Oh, we hebben net Jannes gehad, maar dat geeft niet. Welk liedje van Jannes wil je horen dan?
1: Eleonora, wat doet die dan?
0: Hé, hey, Leonora, fantastisch. Dat is echt zo'n kroegstamper is het nog steeds, hè?
1: Ja, die is altijd goed, hè?
0: En die zing je ook helemaal mee in de auto als we hem draaien, zo?
1: Ja, absoluut. Dat doen jullie ook al, denk ik. Thuis.
0: Goed zo. Nou, hang snel op en we gaan hem voor je draaien. De finale klapper, oké? Okay? Doei, doeg!
1: Dankjewel, tot
0: doei! Doei!

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garage.

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Is hij weer, de altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
8: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
7: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
12: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
11: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
12: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
17: Laat het hier zijn.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
20: Anderhalf uur lang met band.
19: Hier moet je bij zijn.
20: Radionl.fm.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In de Duitse stad Leipzig is een auto op een groep mensen ingereden. Volgens Duitse media zijn er 2 doden en meerdere gewonden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. Volgens de krant Bild reed een auto met hoge snelheid over een weg. De politie doet onderzoek. De ontruiming van vliegbasis Schilderijen in Brabant was vals alarm. De marechaussee kwam flink in actie om een filmpje waarop een man te zien is die verdachte dingen deed op het terrein. Het bleek om oude beelden te gaan van een man die eerder al is opgepakt. De basis is even ontruimd geweest. Het is niet zeker of ook de gegevens van Nederlandse studenten zijn gehackt. Hogescholen en universiteiten zoeken dat nu uit. Die gebruiken onderwijssoftware van een Amerikaans bedrijf dat is gehackt. Gegevens van bijna 300 miljoen gebruikers dreigen nu op straat te komen. Het zijn dezelfde hackers die Odido te pakken hadden. En het Nationaal Monument op de Dam is weer helemaal schoon en klaar voor de herdenking vanavond. Op camerabeelden is te zien dat drie pro-Palestijnse activisten het vannacht met rode verf hebben besmeurd en er het woord genocide op kalkten. Het duurde uren voordat alles weer schoon was. De politie is op zoek naar de drie. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien vanavond. Morgen dan wordt het een stuk frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10, sta je in de zon dan 15. En dat was het ANP-nieuws.
0: Even overlaat.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: blijft direct in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
9: 5:06 geworden, er staan nog 2 files. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, daar staat 33:40. En de A28 Utrecht richting Amersfoort, 22:08. En dat is bij afrit Den Dolder. En nog 1 snelheidscontrole. De A50 Os richting Eindhoven, daar staan ze bij 108.3.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Stefan Leer!
9: Frans Bauer, Jan Smit, Chris Cross Amsterdam. En we gaan even naar de Achterhoek. Dat wordt leuk.
10: Dit is de muziek van Radio NL.
11: In mijn favoriete kroeg. Daar vind ik alles wat ik zoek.
10: Radio NL.

0: buiten was, dan kwam hij nog harder en nog beter binnen. Normaal half om half. En we draaiden ook de nieuwe van Chris Crush Amsterdam. Oh god.
1: Hey, proost.
0: Ja, proost man. Heb je net toch...

0: Airplay heeft deze gast.
1: Wat legt zij die lat hoog?
0: Nou, je legt de lat voor jezelf ook hoog. Want het gaat alleen maar gekken met liedjes, Hemert. Hemert's carrière is begonnen op Radio NL. Weet je nog, van een hele tijd geleden. We moeten die fragmenten eens even naar boven zien te halen. Dat zou Robert zelf ook wel even tof vinden. Want hij was op de television, talentenjacht. Hij was de nummer 1 uit de bus komend bij ons. En dan later is dat overgenomen door SBS en dat soort dingen. Daar doen we niet stoer over. Maar dat is gewoon geinig dat het allemaal begonnen is hier. Dat is ook net als Justin de Wild natuurlijk. De andere radiostations, dat we gewoon zeggen zoals het is. Die verrekt het om die plaat te draaien. Wij zijn het gedraaien. Wat een mooie actie met Justin. En kan het balletje rollen. En dat vind ik gewoon leuk. Hey, luister. Deze week hebben we de Henk Weygaard top 30. Er zijn al 4 liedjes van gedraaid. Nummer 30, de Jas van Lisa. Nummer 29, de Schilder van God. Nummer 28, Dirkie. En ik heb vanmiddag gedraaid. Nummer 27, de Kleine Deur naar het Paradijs. Nou, deze hele week alle programma's die zitten door respect van de liedjes van Henk Weygaard, de top 30. En de nummer 1, dat hoor je dan even op vrijdag wat dat zou zijn. Is dat 120 varkens naar beroet zijn? Beun, ik zet mijn geld op Beun de Beuna's. Ik weet het zelf ook niet eens. Kunnen aangaan. Nou, de hele week hoor je dat dus voorbij komen. Ik moet nog wel even overleggen met de collega's, want ik heb er nog wel een handje van af en toe. Als ik namelijk Henk Weygaard draai, als hij staat ingepland zeg maar tussen 3 en half 4... dan als hij wordt aangevraagd tussen 5 en 6, dan draai ik nog een Henk Weygaard. Maar dat is een beetje onlogisch deze week. Maar ja, het is wel de week van Henk Weygaard. Nou, we hebben nog meer toffe dingen natuurlijk met Henk Weygaard. We hebben niet alleen de top 30, maar je kan ook een prijzenpakket deze week winnen. Een officieel Henk Weygaard prijzenpakket met allemaal nieuwe dingetjes wat je waarschijnlijk nog niet hebt thuis. Alles erop en eraan. En we doen er ook even 4 tickets bij voor aanstaande zaterdag. Nieuw Leuzen. Jubileumconcert, moddervet, uniek, zeldzaam. Gaat hij niet weer doen. 1 keer moet je bij zijn. Moet je gewoon bij zijn. Op zijn verjaardag. Kom op, man. Naar de feesttent in Nieuw-Leuzen. Check even voor de kaarten op radionl.fm. En er is nog veel meer, maar ik wil graag weer muziek draaien. Dat is ook wel handig natuurlijk, hè. Ik werk namelijk bij een muziekstation. Dat is mooi.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Altijd aan. Radio NL.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Verplaats of til jij glas, tegels, hout of platen? Gebruik voortaan de Grabo Pro Brushless. De nieuwe tilhulp voor iedere vakman. Werkt op accu's van merken als Makita, Milwaukee, Bosch of DeWalt. De Grabo Pro Brushless. Wordt geleverd met afstandsbediening en is uit te breiden met tal van accessoires. De vakman gaat dus snel naar graboonline.nl.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Hamster!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
17: Play.
18: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
17: Lekker hoor!
18: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis!
17: Zoé!
18: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
17: Yes!
18: De meeste en de beste aanbiedingen!
17: Hamster!
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido.
21: In de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
22: Voel me rijk als een koning.
23: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
24: Dit is Radio NL.
25: Altijd aan. Radio NL.
24: Altijd aan.
25: Radio NL.
24: Weerbericht.
26: Ja,
0: momenteel nog vrij veel bewolking. Er zijn ook enkele onweersbuien. En ook tijdens de dodenherdenking moet het binnenland rekening houden met een bui. De komende tijd zijn de verschillen in het land groot. Zo is de kans op nat weer in het zuidoosten groot. Terwijl in het noordwesten vaak droog is. En daarbij is het behoorlijk fris. 6:58 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De spits is nu bijna voorbij. De meeste vertraging loop je nog op rond Arnhem en Utrecht. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Papendorp en Everdingen 25 minuten. Wegdek is daar in slechte toestand. En de A27 Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen 30 minuten. Allemaal flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. 2 stuks. De A7 Groningen-Heerenveen bij 181.8. En de A50 Eindhoven naar Os bij 115.9. Goeie reis.

Het is alweer een hele poos geleden, hè, dat deze man muzikaal doorbrak met jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Maar hey, ere die ere toekomt. Afgelopen week toen kreeg je namelijk nog een diamanten plaat voor jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Hey, en dan gaan we ook weer voor met de nieuwe single. Als jij nu nog niet weet, is de nieuwe John de Bever. En die hoor je zojuist bij Radio NL. Goedenavond, dit is maandag. Dit is de avondshow met Hanny. Ga met me mee.

denk er maar eens even over na. Een van die mooie woorden uit de Nederlandse taal. Geouwehoer. Ja, vertaal dat maar eens naar het Engels. Dat kan volgens mij gewoon niet. Stef Eckel en geouwehoer in de avondshow van Radio NL. Hey, afgelopen weekend las ik een noodkreet in de klant. En die noodkreet die is van een aantal winkels. En die hebben iets opgeroepen wat eigenlijk wel bij ons in ons hoofd zit. Wat we allemaal wel weten, maar waar we dus allemaal lak aan hebben. Ja, wil je weten wat dat is? Ik deel het zo direct met je bij Radio NL. Eerst Frans, Duits en lieveling. En dit is de nieuwe Kino van de Graaf. Die heet Ik Kom Terug.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
5: Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greets. Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
12: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
11: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam. Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
18: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. En een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
19: Anderhalf uur lang met band.
18: Hier moet je bij zijn.
19: Kaartverkoop, radionl.fm.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is al aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilzerijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op enkele buien, daar kan de klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Als ik weg ben is de nieuwe single van Marloes. Dansbaar met een randje emotie.

0: blijft direct in je hoofd zitten. Als ik weg ben van Marloes is nu overal te streamen en te beluisteren.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
8: Tot snel op 247wood.nl.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
12: Goedenavond, 7 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files, A2 Utrecht Den Bosch tussen Oudrijn en Everdingen. Een kwartier, A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Amersfoort. Dat zeg ik trouwens verkeerd. Tussen Knoopend Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en Knoopend Everdingen. Een kwartier. En de A59 Den Bosch-Os tussen Kruisstraat en Os 5 minuten. Dan flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Amsterdam-Utrecht bij 38.3. A7 Groningen-Heerenveen, 181. Bedacht. De A28 Zwolle Amersfoort 82.2. En de laatste A50 beide richtingen daar bij 115.9. Goeie reis.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
15: Ivo Pasveer!
12: En een noodkreet van jouw lokale winkel. Hoe dat komt hoor je zo direct naar Fleming en Meteor.
13: Dit is de muziek.

En dat was Frank Verrette bij Radio NL. En je wilde alleen maar Prada. 11 over 7. Welkom bij de Radio NL avondshow. Afgelopen weekend las ik wat in het Dagblad van het Noorden. Daar was namelijk een noodkreet te lezen van een winkel uit Groningen. Dus daar was namelijk een boekenhandel waar een klant kwam. Die ging wat boeken uitzoeken. Kreeg behoorlijk wat advies mee van de verkoopster. 20 minuten zijn ze met elkaar bezig geweest. Adviezen gegeven, et cetera, et cetera. Een hele stapel boeken lag klaar. En vervolgens zei de klant: Oké, dank je. Ik maak even een foto van deze boeken. En dan bestel ik ze op Amazon. Gewoon online verder bestellen. Nou, dat is natuurlijk een hele dikke middelvinger eigenlijk naar de winkelier die haar dan op dat moment goed heeft geholpen. Dan denk ik, ga dan niet naar de winkel. Maar dit is misschien ook wel een beetje een ding wat vaker voorkomt. Hè? Heel vaak dan is het zo dat mensen alleen naar de winkel komen om even te kijken hoe een product er echt uitziet, om het vervolgens online te bestellen. Niet zo netjes, maar goed, zo werkt dat misschien ook wel.

anno 2026. En dat bracht mij ook wel bij een Radio NL onderzoekje op deze maandagavond. Want ja, het is nog steeds wel druk als je op zaterdag in de stad bent. Of als je eventjes gaat winkelen. Maar toch bestellen we ook echt ontzettend veel online tegenwoordig. Wat heeft jouw voorkeur? Ga jij liever naar de winkel toe of bestel je liever online? Ja, het is misschien een beetje een ethisch dilemma, maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit. Shop jij tegenwoordig al je kleding, al je spullen, alles online? Of ga jij liever gewoon naar de lokale winkel toe om daar jouw nieuwe spullen op te halen? Geef even antwoord op deze vraag via een spraakberichtje of een berichtje in de Radio NL app. Doe even een klein onderzoekje. Liever online of in de winkel?

0: allermooiste liedjes in de Nederlandse taal uit het afgelopen decennium. Trots op jou, Wesley Bronkhorst, bij Radio NL. Een noodkreet afgelopen weekend in het Dagblad van het Noorden. Daar was namelijk een winkelier uit Groningen die haar beklacht deed over mensen die steeds vaker online bestellen. Nou, is dat op zich niet zo'n probleem natuurlijk als je iets online koopt. Maar waar ze zich vooral aan stoorde was het feit dat ze een klant meer dan 20 minuten had geholpen. Allemaal boeken uit had gezocht samen met de klant. En vervolgens zei de klant, ik ga even wat foto's maken. En vervolgens bestel ik het online. En daarom de vraag aan jou, wat doe jij liever? Ga je liever naar de fysieke winkel toe of bestel jij liever online? Stuur het eventjes door via de gratis Radio NL. Ik ben benieuwd wat jij liever doet. Xavier uit Raalte. Nou, ik ga gewoon naar de winkel toe. Al dat gedoe. Eerst bestellen, dan passen. En als iets niet goed zit, dan ook nog dat terugsturen. In de winkel ben je sneller en je komt onder de mensen. DJ Job Totaal uit Nieuw-Vennep.
1: Hey Ivo, nou, ik ga liever naar de winkel toe. Zeker in mijn branche als DJ. Dan zie ik toch echt liever bepaalde dingen in de winkel. Als je een nieuw speakertje koopt of als ik een nieuwe gitaar wil kopen. Dat wil je toch liever in de winkel zien. Maar eigenlijk het liefst koop ik bijna alles wel gewoon het liefst in de winkel.
0: Oké, dank voor het delen. Marlies uit Apeldoorn.
2: Gewoon lekker in de winkel kopen. Dan kun je tenminste gewoon normaal passen. En hoef je niet dat stomme terugsturen te doen wat tegenwoordig ook nog een hoop geld kost.
0: Och, dat is zo verschrikkelijk, hè, dat terugsturen. Lidie uit Dieren, goedenavond.
3: Verliefd naar de winkel, dan steun je ook nog de ondernemers. En als je online bestelt, ja, dan weet je nooit precies waar het vandaan komt. En ruilen is dan vaak moeilijker. Of ja, je kunt het vaak wel gratis terugsturen, maar soms ook niet. Dus nee, ik ga veel liever naar de winkel. Soms kijk ik wel eens en dan hebben ze het niet, maar dan kan ik het alsnog online bestellen. Maar het liefst gewoon lekker naar de winkel. Ook nog gezellig en ook nog een uitje.
0: Oké, Martijn uit Apeldoorn. Nou, ik doe beide. En Margriet uit Leeuwarden. Ik ga het liefst naar de winkel toe. Nou, als ik een beetje in de Radio NL pijl, gaan we toch het liefst nog eventjes op zaterdagmiddag de stad in om die nieuwe dingen te kopen. Maar goed, hè, als er dan toch een zware wasmachine gekocht moet worden of zo, is het ook wel lekker als er naar binnen getild wordt.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Even overlaat.
9: Sst, ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Hatsoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Heb je trek?

0: kaarten op welcomeinthebarn.nl. En ik zie jullie daar!
1: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
10: Voel me rijk als een koning.
11: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

0: 20 jaar legendarisch. Lucas en Gea, het piratenduo en steeds weer hel. Jij. En ook zij zijn erbij, hè, aankomende zaterdagavond tijdens het jubileumconcert. Zij vieren de avond mee samen met Henk Wijngaard. Lucas en Gea, steeds weer hel. Ja, over dat jubileumconcert gesproken. Het gaat zaterdag gebeuren, hè. Heb je al kaartjes gekocht? Zorg ervoor dat je erbij bent, want we vieren namelijk 80 jaar Henk Wijngaard en 50 jaar met de vlam in de pijp. En alsof dat nog niet genoeg is, hij is ook 60 jaar samen met zijn vrouw. Dus ja, dat wordt natuurlijk ook nog even gevierd. Wil je erbij zijn? 1,5 uur lang met band en live optreden van Henk Wijngaard. Check dan radiorel.fm, want daar kun je namelijk alle details vinden en kaarten kopen om daar samen met je matties naartoe te gaan. Want dit mag je eigenlijk niet missen als fan van Radio Rel. Ja, en daarom is het deze week ook Henk Wijngaard Week op Radio NL. Zometeen gaan we nog een Henk Wijngaard pakket weggeven. Eerst eventjes iets anders. Want deze week hoor je namelijk ook de Henk Wijngaard Top 30... met de 30 allerbeste liedjes van Henk. Ooit gemaakt op basis van Airplay door alle jaren van Radio NL heen. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 26. Ik stel graag nummer 26 aan je voor. Dat is De Zon Schijnt Weer In Mijn Cabine.
1: Nummer 26.

ontdek je bij Radio RL. De nieuwe van René Schuurmans heet Al win ik 10 miljoen. En de nieuwe Marco Schuitmaker hoor je ook zo direct naar deze klassieker van de 3 J's.

Je luistert Radio NL op 4 mei, de dag van de nationale herdenking. Tijdens die nationale herdenking herdenken we allen, burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De Holocaust, oorlogsgeweld, terreur en onderdrukking hebben in onze samenleving diepe sporen achtergelaten. Alle herinneringen en emoties komen samen tijdens de nationale herdenking. En daarbij beseffen we dat we bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen en mogen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En daarom is het vanaf nu op Radio NL 2 minuten stil.

Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Het is zojuist 2 minuten stil geweest om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de Dam in Amsterdam legde de koning en koningin een krans. Vooraf haalde de politie 12 demonstranten weg. In sommige gemeenten werd vanwege regen en onweer de herdenking binnengehouden. De Nederlandse vrouw die ziek was geworden aan boord van een cruiseschip is inderdaad overleden aan het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid. Het werd al vermoed nadat eerder haar man tijdens de cruise overleed. De 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is het allemaal uit zelfverdediging en is er dus geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En de Rotterdamse politie heeft in Hoogvliet een man neergeschoten. Die zou iemand met een pistool hebben bedreigd. Op foto's is te zien dat het wapen op straat ligt. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Dan nog het weer van Weer Online. Landinwaarts enkele buien, daar kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. Op andere plekken zon, maar ook niet erg warm. Maximaal 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.

0: van Nick en Simon, ook Rutschakot en Vrede. En daarvoor hebben we 2 minuten de dode herdenking gehad. Uiteraard ook hier bij Radio NL. Ik hoop dat je ook mee hebt gedaan. En sowieso eigenlijk wel benieuwd wat je op deze maandagavond aan het doen bent. Ben je nog lekker aan het werk? Ben je aan het klussen? Ben je misschien al naar een herdenking toegegaan? Of doe je iets heel anders op deze maandagavond? Zo direct hier op Radio NL doe even een klein rondje Nederland. Sluit je erbij aan. Wat doe jij op dit moment? Stuur het eventjes door via een appje in de gratis Radio NL app. En hoor jezelf zo direct terug in het rondje Nederland in de avondshow. Ook Justin de Wild onderweg met Cheerio. Jan Smit komt eraan met Samen. En laten we eerst even vieren dat we in vrijheid leven met Marco Borsato.
1: I've seen the

0: hebben hem weer voor je afgeleverd als Radio NL zijnde de zomerhit 2026. Dit was Justin de Wild en Cheerio op maandagavond. Ja, alhoewel, zomerhit misschien nog een klein beetje te voorbarig, maar ik voel de zonnestralen al op mijn huid schijnen als ik dit liedje op de radio hoor, toch? Hey, even kijken wat er gebeurt in de Radio NL app. Het is tijd voor het Rondje Nederland. Dank als je hebt aangesloten via een appje in de gratis Radio NL app. Koen uit Leiderdorp. Hi Ivo. Ik was 7:15 thuis. Aandacht voor mijn lief, de vogels en de katers. Gegeten, gewassen, de 2 minuten afgewacht. En nu lekker met de oortjes naar jou aan het luisteren. Fijne avond, Koen. Willy uit Milhezen. Hi Ivo. Nog een dik uur sturen. Dan ben ik in Aarhus, Denemarken. Eventjes daar 2 trucks lossen en lekker naar een mandje. Lekker man. Succes daar nog eventjes, Willy. Richard uit Beuningen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Die verwarmingsmotor uit Beuningen. Ja, wij zijn net eerst even lekker wezen eten bij de Wok in Nijmegen.
0: Bij de Wok.
1: Nou even lekker uitbuiken met Radio NL natuurlijk op de achtergrond. Ja, en ik ben mijn Marantz stereo receiver te koop aan het zetten. Dus ja, dat is het zo'n beetje. Maar ik wil iedereen weer een fijne avond wensen. En ja, weer de groetjes uit Beuningen van die verwarmingsmotor. Ciao, ciao.
0: Ik hoor het al. Als je ergens dit weekend op Marktplaats een Marantz stereo receiver ziet verschijnen, dikke kans dat die van de verwarmingsmonteur uit Beuningen is. Willem uit Giessen. Lekker aan het schilderen bij Giessen. En tussen het klussen 2 minuten stil geweest. Groetjes van Willem. Justin uit Deventer. Onderweg vanuit Deventer richting PI Lelystad. Voor een elektrastoring. Succes, Justin. Mark uit Strijen. Goedenavond.
2: Hey Ivo, goedenavond. Mark vanuit de vrachtwagen. Ik ben vandaag na een midweekje vakantie vorige week, mocht ik vandaag weer beginnen, zeg maar. En ik werd gelijk getrakteerd op een dagje met een elektrische vrachtwagen naar België.
0: Oh.
2: 2 van mijn favoriete dingen, zeg maar, maar niet eens. Maar goed, we hebben dat overleefd. We zijn nu met een minuut of 20, 25 zijn we aan de zaak en dan zijn we weer klaar. Dus dan kunnen we de rest van de week er weer tegenaan. Fijne avond allemaal. Yo.
0: Succes, Mark. Roy uit Groessen, nou druk spullen aan het verhuizen naar onze nieuwe woning. Groetjes van Roy en Daisy. En Nico uit Sassenheim, lekker nog van het zonnetje genieten in het mooie Sassenheim. Oké, het moment is daar. Ik denk dat ik het maar gewoon ga doen. Want ik heb hier namelijk een exclusief Radio NL Henk Wijngaard pakket te vergeven. Daarin de Henk Wijngaard cap. Jubileumstickers. Het boek 8127 MB over de gele vrachtwagen. Het vlam in de pijp autovaantje. Vrachtwagenbouwpakket van karton. En last but not least, 4 tickets voor aankomende zaterdag. Het jubileumconcert van Henk Wijngaard in Nieuw-Leusden. Daar kun jij met je matties naartoe. Wil je kans maken? Laten we het vanavond even simpel houden. App het woordje Henk in de Radio NL app. Dus app eventjes Henk in de Radio NL app om kans te maken op dit complete prijzenpakket. En dan ben je erbij. Aankomende zaterdag in Nieuw-Leusden. Het jubileumconcert van Henk Wijngaard.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
13: Als een koning.
14: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

0: Wat een leuk liedje is dit. De nieuwe Gino Groos heet Favoriete Kroeg bij Radio NL. Het is Henk Wijngaard week. Deze hele week extra veel muziek van Henk. En natuurlijk kansen op kaarten voor het jubileumconcert van Henk Wijngaard. Aankomende zaterdag in Nieuw-Leuzen. Anderhalf uur lang met band. In ieder programma maak je daar kans op. Maar wil je in ieder geval verzekerd zijn van kaarten? Want het gaat uitverkopen binnen nu en een paar dagen. Ga dan nu naar radionl.fm. Want daar kun je namelijk alvast je kaarten veilig stellen. Ja, en dan ben je natuurlijk niet afhankelijk van de grillen van de DJ die hier in de studio zit. Hè? Zo is het ook weer. Goed, en laten we iemand blij gaan maken. Dat dan wel weer. Eens kijken wie dat gaat zijn vanavond.
1: Een hele goede avond.
0: Hey Roy, goedenavond met Ivo van Radio NL.
1: Hey.
0: Roy uit Middelbeers.
1: Jazeker.
0: En als ik de foto's mag geloven, druk aan de klus, Roy.
1: Ja, we zijn weer hard aan het hobbyen.
0: Wat zijn jullie aan het doen?
1: We zijn met de auto van de Megarun bezig.
0: Oh, de auto van de Megarun.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Jaar... ook weer bijna.
0: Dit jaar gaat het weer gebeuren. Voor de hoeveelste keer is dit dat jullie meedoen met de Megarun?
1: Dit wordt mijn tweede keer.
0: De tweede
1: van de meeste van ons wel.
0: Ja, ze zeggen altijd dat de tweede keer eigenlijk nog leuker is dan de eerste.
1: Ja, dat is wel te hopen, ja.
0: Hey, en een beetje fan van Henk Wijngaard daar, jongens?
1: Ja, meestal eigenlijk wel, hè.
0: Goed zo. Hey, ik heb goed nieuws voor jullie, want jullie winnen het complete Henk Wijngaard pakket. Inclusief die vier kaarten voor het jubileumconcert aanstaande zaterdag.
1: Hey, dat is mooi.
0: Hey, ik zie Middelbeers, Noord-Brabant. Ik ga er wel vanuit dat jullie met de Megarun-auto die kant op gaan, toch?
1: Ja, daar gaan we wel even voor kijken, ja.
0: Goed zo. Nou, snel door klussen, anders dan is hij die voor zaterdag af.
1: Ja, dat komt wel goed, ja.
0: Oké, dan. Mooie avond en veel plezier zaterdag.
1: Ja, bedankt.

0: was de nieuwe Wesley Klein.
1: Het laatste rondje.
0: En in het hart van, het is bijna 9 uur, maandagavond, Meezing Maandag in het laatste rondje. Even in opmaat naar Bevrijdingsdag, wat er morgen natuurlijk is met 5 mei. Op zoek naar een echte meezinger. Heb je een suggestie? Stuur hem nu door in de Radio NL app. En bepaal zometeen de laatste meezinger in het laatste rondje.

0: leuk liedje dit. De nieuwe René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat.
1: Het laatste rondje.
0: Bij het station waar je nieuwe Nederlandstalige muziek ontdekt. Het is maandagavond, Meezing Maandag bij Radio NL in het laatste rondje. Dank voor de suggesties in de Radio NL-app. Wilco, of zoals hij zichzelf noemt, Wandelende Willy uit Boksel. Stuiteren van Jan Bichel. Christian uit Duitsland, Django met Kali. Ik zie Pieter binnenkomen met Nieuw Voor. Vrij zijn als een vogel. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Michelle uit Enschede. Die heeft ook een leuke suggestie. Eentje die we al lang niet meer gehoord hebben. Uit 81, Peter Blanker. En het is moeilijk bescheiden te blijven.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werkenbijsimonloos.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Social Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
21: Anderhalf uur lang met band.
20: Hier moet je bij zijn.
21: Kaartverkoop, radionl.fm.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
23: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van een miljard euro, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op Bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag, omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
25: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
22: Dit is de muziek van Radio NL.
26: In mijn favoriete kroeg.
22: Radio NL.
27: De prinses

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Moet je kijken daar, leuke gast.
11: I know.
10: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
11: Is ook echt jouw type.
10: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
11: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Streef.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP... met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
17: Voel me rijk. Als een koning.
18: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.

0: altijd aan. Dit is Radio NL.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog bent.

0: Dit is Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een dondersdikke tent in Nieuw-Leuzen.
12: Anderhalf uur lang met band.
11: Hier moet je bij zijn.
12: Kaartverkoop, radionl.fm.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert ermee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zongen speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Streef.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Nu in de webshop Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
11: Voel me rijk als een koning.
12: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan.
13: Altijd aan.

0: alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
2: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
1: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
14: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
17: Anderhalf uur lang met band.
16: Hier moet je bij zijn.
17: Kaartverkoop radionl.fm.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet Oops, I did it again, want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Goed verzorgd voordeel.
8: bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
21: In mijn favoriete.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu in de webshop. Henk Wijngaard stickers, petjes, een gloednieuwe LP met al zijn grote hits, vaatjes en nog veel meer. Kijk snel op radionl.fm.
7: Voel me rijk als een koning.
8: Maar we hebben nog wat voor je. Heb jij er altijd al van gedroomd om zelf op de vrachtwagen te rijden? Dan win je bij Radio NL jouw vrachtwagenrijbewijs. Van eerste les tot rijexamen, alles is geregeld. Geef je op via radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Oosterpoort Opleidingen.
9: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
9: 9 mei, jubileumconcert Henk Wijngaard. In een donders dikke tent in Nieuw-Leuzen.
10: Anderhalf uur lang met band.
9: Hier moet je bij zijn.
10: Kaartverkoop, radionl.fm.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zou iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is de muziek van Radio NL.
14: In mijn favoriete groep.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
0: Dit is de muziek van

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben het jaar lang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andere mensen zaken. En altijd thuis gaan het handen zwier.
0: Zing het dan.
1: Hij leeft circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vast komen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door een opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.